heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten, zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook 2 schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd door 7 met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
5: Ik werd echt goed geadviseerd.
4: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: Het werkt echt.
7: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
8: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
9: Adverteren op deradio.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. In Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. Vanmiddag gaat het in het hele land regenen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen, terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. En Gibraltar mag naar het WK darts in Frankfurt dat vandaag begint. Ze zijn opgeroepen als vervanger omdat 2 darters uit Oeganda geen visum kregen. De kleinere landen spelen op het WK darts eerst in een pool waarvan de winnaars naar de 8e finales gaan. Grote dartslanden zoals Engeland en Nederland zijn daarvoor al geplaatst. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Adverteren op de radio.nl.
0: Dit is de muziek van

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Zometeen de Radio NL Mega Run. Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen vannacht twee knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Volgens lokale media heeft de bakkerij ernaast veel schade opgelopen. Ook in de straat zelf ligt veel glas. Er zijn aan de overkant van de straat ook ruiten beschadigd door de klap. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand op straat neerstak. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor een tiental verkrachtingen en aanrandingen tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. Het zal allemaal gebeurd zijn in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Hij zit al sinds begin deze week vast. En Orgo Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
7: Ja, de leeuw komt eraan.
8: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
0: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
9: Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Waarmee toeter ik naar jou?
1: Radio NL.
0: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Adverteren op de radio.nl.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Het is 5:05. Goedemorgen op de donderdagochtend, 11 juni vandaag. We beginnen aan dagje nummer 4 van de Radio NL Mega Run. Ook vandaag, net als gisteren, live vanuit Barcelona. Vanaf exact dezelfde camping. Gisteren een prachtig mooie dag gehad. Dat is allemaal te zien in het Radio NL Mega Run dagjournaal. Te vinden op YouTube, mocht je zo meteen eventjes een bammetje wegwerken. 10 minuten, handjes even vrij, dan kan je dat nog even bekijken. Nu eerst in elk geval geen verkeersinformatie namens de ANWB. Er staat 0 kilometer file in Nederland.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Naar Zwaandijk! Nou, kunnen we beginnen aan het ochtendprogramma voor deze deur donderdag met zometeen Justin de Wild, de Vogeltjes Cheerio.
6: Dit is de muziek van

0: Koud is het inderdaad zeker niet. Hey, God mee zojuist bij Radio NL op deze donderdagmorgen, 12 minuten over 6. We zijn begonnen aan deze donderdag en het ochtendprogramma van vandaag. Wederom live vanuit Barcelona. We zijn afgelopen nacht op dezelfde camping blijven slapen als de nacht daarvoor. Dat heeft dan meerdere redenen. Nummer 1 is omdat we dus mensen eventjes de tijd gaven om bijvoorbeeld naar Barcelona zelf te gaan. Om het Formule 1 circuit te proberen te betreden hier zo waar komend weekend gereced wordt. Of om eventjes een half uurtje te rijden en naar bijvoorbeeld Lloret de Mar te gaan. Om daar voor sommige SOA's op te halen. Herinneringen op te halen van vroeger. Dat is ook zeker wel gelukt. Vandaag gaan we uiteraard gewoon weer verder met de route. En slapen we vanavond ergens anders. Vandaag komt er een mooie route aan, zeg. We gaan weer naar boven. We zijn op dit moment op het zuidelijkste plekje van de editie van dit jaar. Nu gaan we alleen maar dichter naar huis komen. Met dus deze dag een route dwars door de Pyreneeën. We gaan naar het hoogste punt van de Pyreneeën. En dan blijven we daar wel eventjes rijden. Daar zal dan ook ergens de finishlocatie zijn van deze donderdag. Dus dat belooft prachtige uitzichten. Dat later vandaag. Eerst even kijken naar het nieuws van deze donderdag.
1: Goedemorgen. De Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, het gaat onder andere dus over Orgel Joke, die misschien wel naar Amerika zou mogen gaan. Wat een nieuws, hè. Fantastisch. Als Oranje dus doorgaat naar de volgende speelronde, mag Orgel Joke daar gaan optreden. Maar ja, of het haar zelf ook gaat lukken, dat is nog niet helemaal zeker. Want afgelopen dinsdag heeft ze een val gemaakt. Dat dus, nu is het echt hopen dat Oranje doorgaat. Alleen al om Joke zelf, zeg maar. Het zou ook de allereerste keer zijn trouwens dat ze dan dus buiten Europa komt. Ander nieuws dan voor deze donderdag. Het gaat nog steeds wel over het WK, maar dan over Mark. Mark deelt dezelfde achternaam, Mark van Dijk. Mark die woont in Delft en die heeft oranje vlaggetjes in de buurt, maar die moeten weg. Dat alles vanwege de oranje koorts. Ze moeten weg omdat de woningcorporatie vindt dat er door die vlaggetjes een te hoog brandgevaar geldt. Nou zijn mensen bezig om dat proberen terug te draaien, maar hey, iemand met macht, die hoef je niet tegen te spreken. Tenminste, ja, je kan het proberen natuurlijk. Komt meestal weinig uit. Ja, en dan dus over Barcelona, de plaats waar wij op dit moment nog staan. Daar is ome Leo aanwezig. Ik heb het over Paus Leo. Die heeft gisteren de Sagrada Familia in Barcelona officieel gezegend en geopend. Er waren ook een paar runners bij. Ik heb vernomen dat die nu nog steeds in het biechthok zitten. Maar dat was een fantastische dag, sowieso voor hun. En Leo dus ook, die heeft daar de Sagrada geopend. Nou, mooi mensen. Dikke vuurwerkshow, ook waar je u tegen zegt. We konden het hier horen. Goed, aan het weer van vandaag starten deze dag lekker zonnig op de meeste plekken. Hier en daar is er dan wel wat bewolking. Later deze morgen in het oosten kans op een enkele bui. Vanmiddag bewolkt, droog en ongeveer 18 graden.
1: De Sowieso Ochtendshow.

0: mag zijn.
1: Emma Heesters en haar levenslang zojuist bij Radio NL. Het is 7:10 en we zijn begonnen aan het ochtendprogramma van deze donderdagmorgen. Met uiteraard ook weer de spreuk van vandaag. Ad, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, vrienden. En goedemorgen, megarunners. De spreuk van vandaag, die luidt...
3: Nou.
2: Wat is het toch fijn om bij positieve mensen te zijn. Om samen te lachen, leuke gesprekken te voeren en plezier te maken.
1: Ja, nou ja, dat is het wel.
2: Wens iedereen nog een prettige donderdag en welterusten.
1: Dankjewel, Ad. Welterusten en tot morgen. Nou, prettige, gezellige mensen hebben we hier zeker. En ook prettig gestoord, als je het mij vraagt. Samen met 500 andere auto's zullen we vandaag weer beginnen aan de route.

0: appies al die binnenkomen via de app van Radio NL. Berichtje van Jan-Peter. Goedemorgen allemaal. Prettige donderdag en maak er wat van daar in Spanje. Dat zal goed komen. Meer berichtjes dan die binnenkomen. Marcel van Wijk zegt goedemorgen. Zijn Mark en Renske al wakker in hun rode multipla? Anders moet ik ze even opzoeken, zegt hij. Goedemorgen en de groeten uit Molenaarsgraaf. Dan gaan we naar Jantje. Goedemorgen.
1: Roske, goedemorgen. Hola, señor. ¿Cómo está? En Española.
0: Hey,
1: goedemorgen, Nederland. Ook, hey, hallo. Ja, hey, we gaan er weer iets van maken, jongens, vandaag. De mega run, fantastisch, jongen. Hij gaat weer beginnen, de vierde dag. Hier in Nederland gaan we ook weer beginnen aan een mooie werkdag. We gaan het allemaal meemaken. Laatste, jongen, ik zal een beetje meekijken en een beetje mee luisteren. Ik vind het geweldig, jongen. Mensen hier in Nederland ook, werk ze vandaag. Begint eraan, aan alle begin zit een eind. Dus ik zou zeggen, maak er wel van vandaag. Allemaal de groeten en tot morgen. Houdoe.
0: En tot morgen.
2: Hey, Lasje. Goedemorgen. Op deze donderdag. Oeh, ja, daar zijn er ook lekker bij. De zon begint weer te schijnen. Dus ik zal zeggen, Lasje, gewoon eens even lekker eentje van de zusjes donders. Maakt het mooi.
0: Oh ja.
2: Een mooi dagje van mensen. Werk ze vandaag allemaal. Ciao, ciao. En het is weer bijna weekend.
0: Ja, en tot morgen, Adrie. Suske, zetten we even op de lijst voor vandaag. Eerst even horen bij een runner die al wakker is.
3: Radio NL.
4: Mega Run.
0: Het gaat dan om een gele Mercedes-bus. Dit is een Vitootje, hè?
5: Ja, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Aan de zijkant van de bus staat Bierbulance. Maak jullie ook de naam eer aan deze week?
5: Ja, dan zijn we wel aan het proberen.
0: Bovenop zo'n prachtige, ja. Hoe heet het nou echt? Een daktent? Is dat de officiële naam? Of is het gewoon een safari-tent? Dat zo'n ding wat bovenop het dak zit?
5: Wij noemen het gewoon daktent. Wat officieel is, geen idee.
0: Nou ja, ik noem het ook altijd daktent. Iedereen weet volgens mij dan wel wat er bedoeld wordt. En er zit nog één iemand bovenin. Dan zal ik eventjes gauw... Ja, hier kan ik me aan vasthouden. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Lekker geslapen?
6: Ja, zeker.
0: Is het niet koud in zo'n daktent?
6: Nee. Juist best wel warm.
0: Dus... Te warm ook, of...
6: Ja, soms wel, maar het is wel te doen.
0: Hey, dag nummer 4. Hoe is het om met deze Radio NL Mega Run? Want ik zie bij sommigen nog wel een beetje de vermoeidheid toeslaan. Volgens mij valt dat bij jullie aardig mee.
6: Nee, het gaat best goed.
0: Gaat best goed. Dus, nou, dat is een politiek correct antwoord. Vind je dat ook?
5: Naar omstandigheden kan het ermee door.
0: Naar omstandigheden. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Verder lekker opruimen, daktent inklappen. En succes vandaag.
5: Komt allemaal goed, dankjewel.
0: Kijk eens, dat voor dag nummer 4 dus van de Radio NL Mega Run. Er worden steeds meer runners wakker. Dus even horen hoe het daar is straks.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
3: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
5: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: Radio NL. Weerbericht.
1: Op sommige plaatsen in het land is het op dit moment nog wat mistig. Maar deze morgen lost dat dan wel weer op en zijn er ook perioden met zon. Eerst is het op de meeste plaatsen droog, maar later in de morgen ontstaan er vooral in het oosten enkele buien. Vanmiddag blijven die buien daar nog wel even hangen. Op de meeste plaatsen schijnt dan wel de zon. Maar van het zuidwesten neemt de bewolking dan wel weer toe. Aan het einde van de middag kan het daar ook gaan regenen. De temperatuur van vandaag ligt ongeveer op de 18 graden. Morgen een beetje warmer dan vandaag, namelijk 19. En vanaf zaterdag wordt het weer droog als we de voorspellingen mogen gaan geloven. Nu het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond is een plofkraak gepleegd. Mensen in de omgeving hoorden vannacht twee knallen. De bakkerij naast de opgeblazen geldautomaat heeft veel schade. De daders van de plofkraak zijn gevlucht. In Noord-Ierland was het ook gisteravond onrustig. Eerder was er een steekincident en iemand uit Soedan zou de dader zijn. In verschillende steden gingen mensen de straat op. De politie zette een waterkanon in. En er werd maandag opgepakt en is nu echt aangeklaagd. De Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt verdacht van onder meer verkrachting en aanranding in Frankrijk, Zwitserland en België.
1: Oké, dan dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Helene Geest, goedemorgen.
3: Goedemorgen Lars. Ja, het begint wat drukker te worden, maar qua bijzonderheden stelt het allemaal nog niet zo heel veel voor op de weg. De meeste files leveren ook niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Er zijn op dit moment maar 3 uitzonderingen op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Delft 10 minuten vertraging. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam ook 10 minuten. En door de werkzaamheden op de A9 op de N242 Middenmeer-Alkmaar tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook 10 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt een flitser op de A15 Europort Rotterdam bij 37,7.
1: Dankjewel Helene en tot zometeen. 6:30 geweest, hebben we muziek voor je klaarstaan van René Karsten. Dat interesseert me echt geen ene reden.

Doei, adios, Guido van der Graaf. Ja, het is bijna kwart voor zeven op deze donderdag. En deze week hebben wij om kwart voor zeven Timmy Toeter. Timmy is een luisteraar van Radio NL, rijdt deze hele week met ons mee. En die heeft een wit VW-busje, die loopt als een zonnetje. Moet je even horen. Dat is het busje van Timmy Toeter. Hij heeft hem aangezet en hij heeft daar een muzikale klakson onder. Waar hij dus gewoon liedjes in kan programmeren. Dat heeft hij voor deze week speciaal voor ons gedaan. En dan zegt hij van, goh, weet je wat, dan ga ik gewoon om 6:30... nou, we hebben er zelf 6:45 van gemaakt, ga ik de hele camping wakker toeteren. En dat dan met zijn muzikale klakson. Aan jou de vraag om even ook goed mee te luisteren. En misschien dat je er wel een titel van een plaat uit kan halen. Jouw antwoord is dan welkom via de app van Radio NL. We gaan op zoek naar een liedje. Timmy die zit alweer achter het stoer te lachen, te glunderen van hier tot ginder. Timmy, je mag, joh, doe maar. Ja, mooi. Welke plaats zoeken wij deze donderdagmorgen? Jouw antwoord is welkom via de app van Radio NL. Er zit wel wat in.

0: Jacco Schuimaker en deze... Tim, dit... En lachen wat hij doet, joh. Het is een witte Volkswagen-bussie. Timmy Toeter, die de camping wakker wil toeteren elke morgen. En dat doet hij met zijn muzikale klakson. Nou, jou de vraag, welk liedje heeft hij ook alweer ingeprogrammeerd voor deze dag? Ja, zet maar uit, Tim. Aan de telefoon, Jan, goedemorgen.
1: Lars, goedemorgen, jongen.
0: Hoe is het daar in Nuland, Jan?
1: Nou, droog. Al heel wat. Het zonneke schijnt toevallig, maar het houdt niet over hier.
0: Oh ja, nee, goed. Het is hier inderdaad ook droog, maar het is hier wel de meest bewolkte... Tim, doe het.
1: Ja, doe maar.
0: Het is hier wel de meest bewolkte dag, wou ik zeggen. Misschien dat het komt door het vuurwerk van Paus Leo van gisteren.
1: Ik heb het gehoord, ja. Het was een geweldig ontvangst van die goede en brave mens.
0: Ja, nou ja, goed. Ik heb net... er komt weer een auto terug van ze net. Die komt net uit de biechthok. Die heeft er de hele nacht gezeten, volgens mij. Leo heeft het druk gehad.
1: In maar... de kerk. Binnen.
0: Tuurlijk. Zeker. Jan, even ter zake komen, hoor. Want we hebben natuurlijk Timmy Toeter. En Timmy die zit in zijn bussie. En die toetert elke morgen een liedje voor ons. Ik heb het idee dat hij wat lastig is. Want...
1: Is hij de helft?
0: Ja. Welk liedje is dat, Jan?
1: Laat eens horen dan, Timmy, nog een keer.
0: Ja, Timmy nog eens. Ja, dat... Ja, la. Hé, oh.
1: Goed. Ik ken hem, denk ik. Even in mijn geheugen, jongen.
0: Ja, even goed graven.
1: Onze grote vriend uit Drenthe.
0: Drenthe.
1: Jannes, denk ik.
0: Ja, natuurlijk.
1: Jannes. Hele jongen. Ja! Eleonora! Hoppa!
0: Nou hé, hey. Jan, wij hebben vrienden gemaakt met de rest van de camping. En Timmy, die geven we de schuld.
1: Kan hem nog een keer laten horen, jongen?
0: Kan hem nog een keer,
1: Timmy is niet te lang. Timmy de toeterboy, hey!
0: Ik denk dat we er morgen niet nog een keer mogen spelen. Dankjewel, Jan, mooie dag, hè?
1: Alsjeblieft, jongen. Jij ook. Groeten!
0: Houdoe!

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Dit is Radio NL.
6: Radio NL.
5: Je kent ons natuurlijk.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Pro-stop lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken. Zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken. Doe je met Pro-stop.
2: Kijk op prostop.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
6: Radio NL.
7: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
7: drie avonden feest op de Brink in Assen.
8: De Zomertour.
7: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
0: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er elk jaar meer, maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen, die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Een ravage in Helmond, waar vannacht een geldautomaat is opgeblazen. Op foto's is te zien dat ook de bakkerij ernaast veel schade heeft en dat op straat overal glas en brokstukken liggen. De daders zijn gevlucht. Bij de plofkraak in Helmond raakte niemand gewond. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van de VS zou aanvallen met drones. Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. Ook vlakbij de hoofdstad Teheran zijn ontploffingen gehoord. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Everyone from left to right van Holland komt ze aan.
6: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Jouw radiocampagne, onze zorg. Adverteren op deradio.nl biedt een totaaloplossing. Van aanvraag tot op zender. Bereik specifieke regio's en profiteer van de vele voordelen van radioreclame.
17: We waren binnen no time uitverkocht.
16: Ga je voor een kortlopende campagne of ben je er altijd en doorlopend bij? Ga voor succes en kijk op adverterenopderadio.nl.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
22: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
24: Het is 6:06. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. En ja, ook Timmy Toeter is nog steeds aanwezig. Helene Geest, Helene, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Het is niet zo druk op de weg eigenlijk voor een donderdagochtend. Er staat 60 kilometer file, valt dus reuze mee. De meeste files zijn ook kort en leveren niet meer dan 1 minuut of 5 verdraging op. Op dit moment zijn er eigenlijk maar 2 uitzonderingen. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein heb je 10 minuten oponthoud. Daar is een vrachtwagen met pech gestrand, de rechte rijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle Amersfoort gebeurde een ongeluk bij Harderwijk. En daar sta je nu een half uur in de file vanaf Epe. Flitsmeister meldt een flitser op de A4 bij 47,7. En ook eentje op de A27 bij 18,0.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Ja, met zometeen uiteraard het keuzemoment van deze donderdagmorgen. En meer vanaf de Runners Camping.
26: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Zeven dagen, zeven nachten. Bouke is juist bij Radio NL. Op de donderdagmorgen, dag nummer 4 van de Radio NL Megarun. Zometeen de twee liedjes achter elkaar voor het keuzemoment van vandaag. Eerst even een blik in het nieuws. Voor zo'n ongeveer 182.000 scholieren is het een spannende dag vandaag. Die krijgen namelijk te horen of ze zijn geslaagd voor het eindexamen. Niet voor iedereen stopt het daarbij. Leerlingen die niet geslaagd zijn, die kunnen namelijk vanaf 16 juni hun herexamen gaan doen. Andere zaken dan. Op het tennistoernooi van Rosmalen neemt het 17-jarige tennistalent Thijs Bogaert het op tegen de Russische Daniil Medvedev. Die wedstrijd is aan het einde van de middag te zien op de beeldbuis. En het WK voetbal dat gehouden wordt in Mexico, de VS en Canada gaat officieel beginnen met de openingsceremonie vanavond om 19:30 in Mexico stad. En daarna spelen Mexico en Zuid-Afrika de openingswedstrijd om 21:00. Aankomende zondag dan speelt Oranje de allereerste wedstrijd. Kijken wat dat gaat worden. Dat is 22:00 in de avond. Of het echt wat wordt dit jaar, daar zijn de meningen nog wat over verdeeld. En ook mensen die daar een voorspelling van proberen te doen, dat loopt nog aardig uiteen. Goed, gaan wij eventjes horen bij de runners.
1: Dit is de Radio NL Mega Run.
0: En dat doen we voor aan de start. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zie hier een aggregaat naast een busje staan en een campingstekker die de bus ingaat. Je gaat me toch niet vertellen, dit is toch geen hybride wagen?
3: Even een potje koffie zetten.
0: Oh, dat is nog veel belangrijker natuurlijk. Daarvoor is hij mee natuurlijk.
2: En de biertap aan natuurlijk.
0: De biertap moet aan. Het is 7:15, dat weet je.
2: Ja, dat maakt niet uit.
0: Nee, je hoeft niet te rijden vandaag.
2: Ik denk dat het beter is als ik niet rij, nee.
0: Hey, maar jullie hebben er wel zin in, want je staat als allereerst in de rij.
2: Ja, maar je moet er iets voor over hebben, zegt ze dan, hè.
0: En dat is wel waar. Houden we dat wel vol deze week?
2: Oh ja, dat gaat best.
0: Gaat best, dat is een goed antwoord.
2: Gaat best, ja.
0: Nou, lekker bakje koffie laten smaken en succes vandaag.
2: Ja, dankjewel, hè.
0: Yo.

Dagje nummer 4 dus van de Radio NL Mega Run. De allereerste deelnemers die zijn alweer aan de start verschenen. Vanaf 8 uur vanmorgen dan mogen ze officieel beginnen met de route. En dan zal het niet lang meer duren. Dan is de hele camping hier ook al leeg bij Barcelona. Dat gaat rap hoor.

Sineke is juist bij Radio NL. Het is tijd voor het keuzemoment van deze donderdagmorgen. Je mag weer een appie gaan sturen met daarin de letter A of de letter B. Welk liedje heeft jouw voorkeur? Dat mag in een tekst of een audio-appie. Keuze A deze morgen voor Speel niet met mijn voeten van Lizzie.

Keuze A voor speel die met mijn voeten en een beetje is voor Bonnie kom je buiten spelen. Keuze B voor Bonnie Sinclair. Bonnie, kom je buiten spelen in het keuzemoment van vandaag. Welke heeft jouw voorkeur? Een A'tje of een beetje mag je doorsturen via de app van Radio NL. Draaien wij in de tussentijd. Kees en Marjan. Yeah.

Donderdagmorgen met Kees en Marjan, zojuist bij Radio NL. Tijd voor het keuzemoment van deze dag. Een aatje of een beetje mag je doorsturen via de app van Radio NL. De twee keuzes heb je zojuist kunnen horen. En jouw tekst- of audioberichtje is welkom met jouw voorkeur. De letter A of de letter B mag in de tekst of een audio-appie. Gaan we er zo meteen in een rap tempo doorheen en kijken welke van de twee de meeste stemmen heeft gekregen. Keuze A is deze morgen van Lizzie en speel niet met mijn voeten.

0: Keuze ben je deze morgen. Voor Bonnie kom je buiten spelen. Het is een avond, Mark vanuit Asten. Appie van Harry uit Halle. Goedemorgen. Hardy, het is jouw beurt. Beetje. Keuze A dan voor Arjan vanuit de Renen. Goedemorgen. Doe mij maar een A'tje, zegt Lammert vanuit Runnerwold. Keuze A voor Luc uit Annapolona. Een beetje voor Fred vanuit Helmond. Keuze A voor Andy vanuit Etteleur. Beetje deze morgen, zegt Johan uit Uithuizer Mede. Een appie van Bram uit Egmond. Goedemorgen. A'tje voor mij. Petra, goedemorgen. Mogen dat duidelijk zijn? Stan vanuit Lochem, goedemorgen. Keuze A. Mark uit Wieringerwerf, die gaat voor een A'tje. Happy van E, daar is ons Jan weer.
1: Laatste jongen, dan gaan we voor nummertje B vandaag natuurlijk, hè. Bonnie, we gaan buiten spelen. Ja, ja, het zonnetje schijnt hier ook toevallig, dus. Hey, groeten, houdoe.
0: Kijk eens, keuze A daarentegen voor Karin vanuit Assen. Dan is het ook een A'tje voor Benny vanuit Nijemirdum. Dan is het nog een beetje voor Ginny uit Neer-Oeteren. Dat is België, geloof ik, hè? Laatste die we meenemen is voor Marco uit Halsteren.
2: Maar een A'tje, papi, doe dat niet.
0: Is hem volgens mij ook geworden. Keuze A in het keuzemoment van vandaag is voor Lizzie.

0: Wij zijn trots op Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL.
2: Langzaam eindigt deze dag. En de avond valt. Hij pakt zijn pijn.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
5: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven aan kleuren. Zwart-wit is hier op zoveel versen. Waarom zou ik mijn vuur dan blussen?
3: Radio NL.
6: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
14: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
16: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
17: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
23: 10 tenders, alsjeblieft.
24: Ja, dat is dan €8.
23: Hè? 8? Oké. Okay.
25: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
26: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
27: Dat zeg ik.
28: Attentie.
29: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf.
30: Wil jij ook in onze WK-selectie?
29: App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
31: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Studio NL. Weerbericht.
1: Vanochtend was het wat mistig, maar dat is inmiddels zo goed als overal al wel weer opgelost. En dan zijn daar ook de eerste perioden met zon voor vandaag. Eerst is het op de meeste plaatsen droog, maar later vanmorgen ontstaan er vooral in het oosten nog enkele buien. Vanmiddag komen vooral ook in het oosten nog steeds die buien voor. Op de meeste plaatsen schijnt dan wel de zon. Maar van het zuidwesten neemt de bewolking wat toe. Aan het einde van de middag gaat het daar dan ook regenen. Temperatuur van vandaag ligt rond de 18 graden. Morgen 19 graden en regen. Vanaf zaterdag wordt het weer droger. En dan nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn dit jaar minder buitenlandse studenten in ons land en dat is voor het eerst in 20 jaar. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Daar staat tegenover dat het aantal studenten uit India juist is toegenomen. In Helmond is vannacht een plofkraak gepleegd. Niet alleen is er veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Of de daders geld hebben meegenomen is niet bekend. En Iran sluit de straat van Hormuz helemaal af na aanvallen door Amerika vannacht. Verschillende doelen in Iran zouden zijn geraakt, waarna Iran Amerikaanse basis aanviel. Volgens de VS gaan er nog wel schepen door de straat.
1: Nou, oké dan, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Helene de Geest bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, er staat inmiddels 200 kilometer file. Dat valt op zich wel mee voor een donderdagochtend. Er zijn ook weinig opvallende files, behalve dan in het midden van het land. Op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein is de vertraging een kwartier. Er wordt daar een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En door een ongeluk ook een lange file op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk. Daar sta je nu 40 minuten vast. Komt door een ongeluk dus. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken daar weer vrij. Flitsmeister meldt ook een flitser. Ze staan op de A15 Europort Rotterdam bij 38,1.
0: Deze week is Italiani van Jeffrey Leunenberg de

0: Vanuit Amsterdam, de Truckende Knecks bij Radio NL.
1: Opschakelen.
0: Dat is wat we zometeen weer mogen gaan spelen. En dat spelen we deze hele week al, het spelletje opschakelen. In principe is het vrij simpel. In elk geval, het spelletje is vrij simpel. We hebben zometeen zes versnellingen en zes vragen. Bij elke juist beantwoorde vraag ga je een versnelling omhoog. Weet je in de hoogste versnelling te komen, de zesde versnelling... en heb je zelfs dan weer een vraag die jou gesteld wordt goed... Nou, dan ga je naar huis met het befaamde Radio NL Mega Run pakket. Op dit moment staat de highscore op 2 juist beantwoorde vragen. Dus daar is zeker nog wel ruimte voor verbetering. Denk je dat je het aan kan op deze donderdagmorgen? Mag je een appje sturen met daarin het woord opschakelen? Bellen we je zo meteen terug, dan is de poging voor jou. En mag je dus inderdaad gaan strijden voor dat Radio NL Mega Run pakket. Opschakelen is welkom in de app.
2: We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Met Lars kom ik je ontwaken op Radio NL.
0: En nog een kwartier, dan mogen de runners weer gaan beginnen aan de route van vandaag. Via radionl.tv kan je de file al even bekijken.

0: Linda en de Nightbirds en Hey, kom met me mee.
1: Opschakelen.
0: Het is 7:50 en de highscore van het spel opschakelen van deze week staat op 2 juist beantwoorde vragen. Eens even kijken of we daar vandaag overheen kunnen gaan. Aan de telefoon vanuit Heer Hugo Waard. Tim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars.
0: Kijk eens, denk je dat het gaat lukken, Tim?
2: Dat gaan we best doen.
0: Ja, nou vind ik, dan denk ik wel een beetje dat de meeste vragen uit algemene kennis komen. Er zijn ook een paar vragen bij. Ja, daar had je echt eventjes de run voor moeten volgen. Is dat laatste ook gelukt?
2: Ja, dat is zeker gelukt. Ik ben aan het staan en ik kijk de dagjournaal ook terug. Dus dat moet wel helemaal goed komen, denk ik.
0: Nou, dan heb jij een streepje voor. Laten we de auto gaan starten.
1: We gaan naar de eerste versnelling.
0: Vraag nummer 1. Welk Zweeds automerk staat bekend om haar veiligheid en is het merk dat tijdens de Radio NL Mega Run het meest gereden wordt?
2: Volvo.
0: Volvo, dat is goed.
1: We gaan naar de tweede versnelling.
0: Deze is makkelijk. Hoe begroet je iemand of zeg je hallo in het Frans?
2: Bonjour.
0: Bonjour, dat is goed.
1: Gaan naar de derde versnelling.
0: Als je deze goed hebt, dan zit je al op een nieuwe highscore. Vraag nummer 3 voor het opschakelen. Is de Eiffeltoren langer of korter dan 300 meter?
2: Langer.
0: Langer, dat is goed.
1: We gaan naar de vierde versnelling.
0: Eiffeltoren is nu 330 meter. Vraag nummer 4. De route van de Radio NL Mega Run ging deze week door Andorra. Waar of niet waar, Andorra behoort tot de 5 kleinste landen van Europa.
2: Dat is waar.
0: Nee, dat is niet waar. Hij staat op plek nummer 6, Tim. Je ging zo lekker.
2: Ja.
0: Nou ja, goed. Mag ik je wel feliciteren met de highscore tot nu toe? 3 juist beantwoorde vragen, Tim.
2: Dankjewel.
0: Veel plezier en succes in Heer Hugo Waard vandaag, hè?
2: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.
0: Nou dan, dagie nummer 4 van de Radio NL Mega Run. De meeste runners zijn wakker. En ik zeg de meeste runners, want sommige tentjes staan nog. En er staat hier een file waar je u tegen zegt met ongeveer 9 minuten. Dan mogen de allereerste runners hier door de startboog gaan rijden voor de start van dag nummer 4. We gaan naar de Pyreneeën. Open.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Batenburg Installatietechniek werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: info. wendyvanout.com.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Liedjes van Conny van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij. In twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
9: Radio NL.
10: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
11: De Zomertour.
10: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ons land is minder populair om er te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Dat zou onder andere komen door strengere opleidingseisen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Volgens Amerika klopt dat niet en varen er nog wel schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar weer aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. Het is puinruimen in Helmond na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen is niet bekend. En het is een spannende dag voor de middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Vandaag wordt de uitslag bekend en gaan scholen de leerlingen bellen. De meeste scholen doen dat vanmiddag. Nog even afwachten dus of de vlag uit kan of dat er nog moet worden geleerd voor een herkansing. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
15: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
19: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
20: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
21: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
22: Tot snel op 247wood.nl.
23: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
24: Ja, goedemorgen. 7 minuten over 8 aan de start van de Radio NL Mega Run. Het is 8 uur geweest en dat betekent dus dat de runners mogen vertrekken. Daar gaan we zo meteen onze ronde doorheen doen. Eerst de verkeersinformatie van Helene bij de ANWB. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. Ja, de spits verloopt niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. De meeste files staan in het zuiden van het land. Ongelukken veroorzaken extra vertraging en niet alleen in het zuiden. Ook op de A1 een ongeluk van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. Maar vanaf Baren moet je rekening houden met 20 minuten extra reistijd. Ook een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer. Daar is juist de rechte rijstrook dicht. Kost je 10 minuten vanaf Gouda. Op de A73 Maasbracht Nijmegen lange file tussen Maasbracht en Roermond. Daar sta je 25 minuten vast. Aan de andere kant van de vangrail is namelijk een ongeluk gebeurd op die A73. En daar is de weg bij Roermond ook helemaal dicht. Dat kost je ook een kwartier. Flitsmeister meldt een flitser op de A4 Den Haag-Amsterdam bij 34,8. Op de A12 bij 18,2. En op de A37 bij 0,9.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Maas van Dijk. Aan de start van de Radio NL Mega Run. Mannen hebben er wat zin in.
27: Jazeker.
24: Veel plezier en succes vandaag, hè.
27: Dankjewel.
26: Dit is de muziek van Radio NL.

0: is Frans Duijs en de kater duurt maar even.
1: Radio NL.
2: Mega Run.
0: Ja, vanaf 8 uur mogen alle runners elke dag gaan starten. En dat is het inmiddels geweest. Betekent dus ook dat de eerste runners al door de startboog zijn gegaan. Bassie uit Bergen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars.
0: Dag nummer 4. We hebben er zin in, heb ik het idee. Hè? Jullie zien er ook zo uitgerust uit, alle twee.
3: Ja. Altijd fris en fruitig, hè?
0: Ja, ja, dat is bij sommigen nog wel een klein beetje de vraag als ze fris en fruitig zijn. Maar...
3: Ja, klopt. Ja. Als je dat af en toe bij de dicties ruikt, dan word je er niet vrolijk van.
0: Nou, laten we het daar niet over hebben. Maar... Hey, we gaan vandaag naar de Pyreneeën. Houdt u dat vol, het oude Volvo?
3: Ja hoor, die durft lekker door hoor.
0: Jullie komen bijna in de buurt van de oudste Volvo, of in elk geval de oudste wagen die meerijdt, toch?
3: Nou ja, 1993, dus ja.
0: Oh, oké, daar valt nog wel mee.
3: Het valt mee hoor.
0: Dat is ouder gezien.
3: Ja, klopt.
0: De auto's ook.
3: Ja. En bedankt.
0: Hey mannen, succes vandaag.
3: Ja, komt goed, dankjewel hè.
0: Ja, het is een drukte van je welste, want iedereen wil natuurlijk gauw door die startboog. En dat betekent dat er een grote file gecreëerd wordt. En dat zie je dus ook met de mooiste creaties. RadioNL.tv kan je dat ook zien. Goedemorgen.
4: Morgen.
0: Beetje zin in vandaag?
4: Jawel.
0: Jullie zitten lekker met z'n tweeën in deze Audi. Is het wat vol te houden? Want je zit wel een hele week bij elkaar op de lip, hè?
4: Jawel. Soms is het wel moeilijk, hè, maar...
0: Ja, maar wie doet er dan moeilijk?
4: Hi.
0: Ja, dat zeggen jullie allebei in koor.
5: Oh, nee, valt allemaal wel mee.
0: Valt wel mee. Hey, mannen, heel veel succes vandaag.
4: Ja, dankjewel.

Ja, het is natuurlijk ook een gehele organisatie om 500 auto's door één boog te laten rijden. Dat betekent dat hier de komende tijd nog wel eventjes wat auto's doorheen moeten gaan. We gaan uiteraard meer sfeerproeven van de Radio NL Mega Run. De start van dag nummer 4 op dit moment in Barcelona. En aan het einde van de dag staan we midden in de Pyreneeën.

Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten ex-Hollandse Nieuwe bij Radio NL. Het is de start van de Radio NL Mega Run waar wij aan staan. Dagje nummer 4, zoals gezegd, gaan we vandaag naar de Pyreneeën. En daar is dan ook onze finishlocatie. We rijden de hoogste gebergten op en we gaan dan van oost naar west. Daar zullen we dan vanavond met z'n allen aankomen. Tenminste, dat is toch wel weer de bedoeling. Hè? Het is maar net of iedereen het haalt natuurlijk. Ja, en bij die start is ook een essentieel onderdeel. En dat is een onderdeel wat misschien een klein beetje tekst en uitleg nodig heeft. Er wordt elke avond namelijk een feest georganiseerd met een groot podium. Dat mag je gewoon echt u tegen zeggen. Dat is me toch een geregel, maar elke dag staat dat ding er weer. En dat feest, ja, daar is het natuurlijk gezellig. En er worden een paar bolletjes, een paar biertjes genuttigd. En dat is gewoon even de afsluiter van de dag. Maar sommigen die kunnen het net wat te bont maken. En daar hebben ze eigenlijk alleen maar zichzelf mee. Bij die start is dat essentiële onderdeel namelijk dat zo goed als iedereen even moet blazen. Alcoholcontrole. Want ja, het is voor sommigen laat en vroeg. Laat op bed, vroeg van bed. Dus dan kan het nog zo zijn dat ze te veel blazen. En dan moeten ze hier gewoon even op de camping blijven staan, blijven wachten. En kunnen ze het over een uurtje weer proberen. Dat doen we niet om politieagentje te spelen, maar uiteraard gewoon voor de eigen veiligheid. Dat is één. En verderop staat 9 van de 10 keer ook een agent om inderdaad hetzelfde te gaan doen. Dat zijn de zaken voor het blazen. Daar zien we nog wel wat vragen voorbij komen namelijk. Van goh, hey, waarom doen jullie dat nou? Dat is de reden daarvan. En er zijn op dit moment in elk geval nog 0 mensen die hebben moeten parkeren. Dus dat is dan wel weer positief. Dag nummer 4 van de Radio NL Mega Run. De stickers gaan vandaag geplakt worden. We hebben deze donderdag omgenoemd als daadwerkelijke stickerplak donderdag. Dus dat moet goed komen. En zometeen gaan we bij de runners horen.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Dit is

0: Radio NL.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
17: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL. Weerbericht.
1: De mist van vanmorgen is zo goed als overal al wel verdwenen. En daar is op de meeste plekken zelfs de zon eventjes voor in de plaats gekomen. Later deze morgen dan komen er wel wat enkele buien voor. Temperatuur vandaag ongeveer een graadje of 18. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar is het ook bewolkt. Morgen ook wisselvallig en dan 19 graden. Na zaterdag wordt het weer droger. En gaan we naar verluid naar de 25 graden toe. Nu eerst andere zaken. Het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV laat een extern bedrijf onderzoek doen naar een angstcultuur die er bij de uitkeringsinstantie zou heersen. Mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts voelen zich geïntimideerd en onveilig. In Lelystad is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Volgens de regionale omroep is het pand net gekocht door de gemeente voor woningbouw in de buurt en moest de parenclub dicht. En voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in ons land gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder deze kant op. Misschien komt dat door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten.
1: Ja, dankjewel. We kunnen een file melden bij de startboog in Barcelona. Hoe is het op de Nederlandse wegen? Helene Geest, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, er zijn flink wat ongelukken gebeurd inmiddels. Op de A29 onder andere een ongeluk van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de afrit Numansdorp. De linker rijstrook is daar dicht. Vanaf knooppunt Sabina is de vertraging 35 minuten. Op de A50 van Os naar Arnhem sta je 25 minuten in de file tussen knooppunt Ewijk en Heteren door een auto met pech. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West is het oponthoud ongeveer een kwartier door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En het gaat niet goed op de A73 vanochtend. Twee ongelukken daar. Van Nijmegen naar Maasbracht bij Horst gebeurde een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. En verderop is de Roertunnel helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2 als je richting het zuiden wil. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 69,4. En verder staan ze ook op de A37 Hogeveen-Duitse grens bij 0,9.
1: Dankjewel Helene en tot de volgende.

voor de donderdag 11e van juni. Goedemorgen. De dag voor 182.000 eindexamenleerlingen. Die horen namelijk vandaag of ze geslaagd zijn, ja of nee. Succes met de spanning.

0: Jan Smit, Frans Bauer en Chris Gros Amsterdam, zij hoort bij mij.
1: Dit is de Radio NL Mega Run.
0: Ja, en nu al ongeveer 45 minuten rijdt er elke seconde wel een auto door de startboog. Tenminste, dat gevoel krijg je een klein beetje. Het gaat rap, het gaat hard. 500 auto's die van ene camping af willen. Dat zorgt voor een klein beetje stagnatie zo nu en dan. En dat is het, daar zijn ze wel aan gewend hoor, daar niet van. De Radio NL Mega Run voor dag nummer 4 is dus officieel begonnen. En we gaan dus even sfeerproeven hoe dat nou is. Of ze er een beetje zin in hebben. Iedereen ziet er wel uitgerust uit, dus dat is een goed teken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jullie hebben er zin in vandaag.
2: We hebben er zin in.
0: Hele dikke BMW X5 waar jullie in rijden. Ik hoef eigenlijk niet te vragen of je het volhoudt, hè?
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Komt helemaal goed. Vandaag door de Pyreneeën. We hebben wat bijzonders vandaag. Ja. Kan ik al wel verklappen. Op een behoorlijke hoogte verandert regen natuurlijk in sneeuw. Dus het is er wel de zomereditie. Maar we gaan toch wel witte toppen zien vandaag.
2: Nou, dan moeten we de goede route pakken dan.
0: En als ik de campingburgemeester mag geloven, dan mag je blij zijn als je er boven top haalt, dat jij je 4x4 aan kan zetten.
2: Die staat standaard aan, dus dat komt helemaal goed.
0: Heel veel plezier vandaag.
2: Heel bedankt.
0: Nou, mooi, mooi. Ja, inderdaad, we gaan echt door de sneeuw en het zou ook op de weg moeten liggen. Dus ja, sommige auto's die daar misschien niet helemaal bestand op zijn, die gaan het er nog moeilijk mee krijgen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Gezusters Jansen. Oh, ja. Dat was een compliment, hoor, moeders.
3: Ja. Oh,
4: dankjewel. Ja.
3: Dus, voor mij geen goed teken, dus.
0: Nou ja, goed. Andere zaken. Oh, vaders is ook mee. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Is het wat vol te houden met de dames in de auto?
5: Ik wel, hoor. Geen probleem meer.
0: Geen probleem meer, gelukkig maar. En vandaag dagje nummer 4. Ja, volgens mij hoef ik ook niet te vragen of jullie er zin in hebben. Je ziet er uitgerust uit, beter dan de rest.
3: Nou, dankjewel.
0: Dat is echt waar.
4: We hebben er weer zin in.
0: We hebben er zin in. En vandaag dus richting de sneeuw, hè?
3: Oh, dat meen je?
0: Ja, dat meen ik.
3: Oh, dan moet ik nog even op zoek naar een lange broek.
0: Ik wil dat zeggen, de glimlach verdwijnt direct.
3: De slee staat op
0: het
3: dak, hè?
0: Ach, nog echt waar, de slee staat op het dak. Die gaat er vandaag afnemen gaan.
3: Absoluut, we moeten dan even van de berg af. Dat snap je wel.
0: Nou, we zien de filmpjes vanzelf tegemoet. Heel veel succes vandaag.
3: Helemaal goed, dankjewel. Hoi.
0: Ja, fantastisch. Dag in nummer 4 dus voor de Radio NL Mega Run. Ga naar de sneeuw, maar laat de zon maar schijnen.

Jansen. Antoon en hallo zojuist bij Radio NL. Het is dagje nummer 4 van de Radio NL Mega Run. Nu nog in España. En ook de zon komt er hier lekker doorheen prikken. Dus dat zijn goede tekenen voor vandaag. We zijn ook al het zuidelijkste puntje van de Radio NL Mega Run gepasseerd. Dat was namelijk in de route van gisteren. Met andere woorden, alle kilometers die we nu maken gaan richting huis. En dat klinkt misschien al een klein beetje hard om nu al te zeggen. Ik bedoel, het is nog maar de ene laatste dag. Maar we gaan wel weer richting het noorden. Dus we komen dichterbij. Maar naar huis gaan we vandaag zeker nog niet. Vandaag gaan we dus richting de Pyreneeën. Prachtige route dat op ons staat te wachten. En ook morgen moet fantastisch mooi worden. Dat zegt de campingburgemeester. Maar ja, campingburgemeesters zeggen wel meer natuurlijk. Laten we daar even wel in zijn. Maar dit soort dingen, dat nemen we graag van hem aan. En dat geloven we natuurlijk ook direct. Ook wij gaan hem aantrappen op deze donderdag voor dagje nummer 4. We hebben er zin in. Je gaat natuurlijk alles gewoon weer volgen via Radio NL en RadioNL.tv. Vanavond het dagjournaal online. Mis het zeker niet. Sluiten we het ochtendprogramma van deze donderdag af met Alles Wat Ik Doe. Dit is Dana Winner. Mooi.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
2: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
3: Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy. Spannend.

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Liedjes van Conny van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij. In twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
4: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Ontdek het zelf, nu,

0: in de Bij de Albert Heijn app.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Radio NL.
6: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
6: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
7: De Zomertour.
6: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij uitkeringsinstantie UWV zou een angstcultuur heersen en daar laten ze nu zelf onderzoek naar doen. Er is een extern bedrijf ingehuurd. De meeste klachten komen van mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Stoppen met de opleiding kost ze een dikke boete. In Lelystad staat een gebouw in brand waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Het pand is niet meer te redden. Volgens de regionale omroep is het gebouw net gekocht door de gemeente. Die wil in de omgeving huizen bouwen. Een seksclub zou daar dan niet gepast zijn en daarom moest die dicht. Mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Een nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop. Veel meer dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat het komt omdat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt krapper werd. En na wekenlang onderhandelen is er in de Formule 1 een deal over het gebruik van hybride motoren. Coureurs hadden kritiek dat ze tijdens het racen te veel rekening moesten houden met het opladen van een accu. Daardoor was er bijna een crash. Afgesproken is dat die accu de komende jaren steeds iets minder belangrijk wordt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. voor een betere morgen.
0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
19: Oh, wat een goal! Goal?
20: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
22: Het is bijna 5 minuutjes over 9. Hartelijk goedemorgen op deze donderdagochtend. Dit is Werk in Uitvoering tot aan 12 uur. We hebben weer een vol programma straks, de 3:30. En natuurlijk hebben wij weer iemand nodig die straks bij ons in de basis 11 komt te staan. In het elftal van Radio NL. En morgenmiddag wordt de dikdekkers worden op pad gestuurd om de flatscreen daadwerkelijk bij de winnaar of winnares te bezorgen. Nou, wat je daar straks voor moet doen, laat ik je weten. Allereerst gaan we zo meteen eerst muziek draaien. Maar nog veel belangrijker, wat is de stand van zaken op de Nederlandse wegen? We kunnen het vragen bij de ANWB. En daar zit deze ochtend Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Ja, de meeste files die worden nu wel korter, hoor. Er staat nog 150 kilometer file. De meeste vertraging nog in het midden en zuiden van het land. Onder andere nog een lange file op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Bokstel en Den Bosch. Sta je nog een kwartier in de file. Op de A6 Emmeloord Lelystad 20 minuten extra reistijd tussen Emmeloord en de afrit Zwifterband door een aanrijding. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld een kwartier vertraging. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht is nog helemaal dicht bij Roermond door een ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2 naar het zuiden. En dan de N305 Dronten-Almere, daar ook ruim 20 minuten vertraging voor de aansluiting met de A6 door een auto met pech. Flitsmeister meldt ook veel flitsers nog. Onder andere staan ze op de A7 Groningen-Heerenveen bij 152,3. Ook op de A13 Den Haag-Rotterdam is het oppassen geblazen bij 6,8. En op de A59 bij 88,5.
22: Helene, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
23: Jo, tot straks.
22: Tot zo.
24: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Die heeft muziek voor je klaarstaan en dat is meteen gezellig, want we gaan naar de favoriete kroeg van Sino Graus.
24: Dit is de muziek van

dat dit zo herkenbaar is voor velen. Dat je denkt van ja, die periode hebben we natuurlijk allemaal gehad. Dat je er wel eens een ochtend wakker bent geworden. Dat je dacht van oké, dat van gisteravond had ik beter even niet kunnen doen. Of dat je je vrienden moet vragen van goh joh, vertel eens. Hoe was het ook alweer? Ik weet nog, we zijn die disco ingestapt en toen. En als je dan alle puzzelstukjes weer op zijn plek hebt gelegd. Dan denk je of ja, nee, shit. Of dat je denkt van nou ja, ach, volgende keer even beter opletten. We zijn allemaal jong en dom geweest, maar het beste moet nog komen. Dat waren de woorden van Tino Martin. En daarmee heeft hij echt weer een joekel van een hit te pakken hoor. Want deze die komt veelvuldig voorbij hier op Radio NL. 9:15, hartelijk goedemorgen. Een nieuwe werkeruitvoering. We maken er een feestje van. Het voelt al als een vrolijke vrijdag, maar het is nog maar...

Deze week dan kunnen we sowieso dit weekend mooie dingen melden rondom deze plaat. Volgens mij gisteren ook al verteld, maar ze staan hoog in de lijst van 30. De mannen Samuel Welten en Lil Kleine en Maak Me Nou Niet Gek. En ze maken een sprongetje en daarmee is het erepodium behaald. En meer gaan we niet zeggen. Nee, je moet gewoon zaterdag luisteren. Tussen 1 en 3, een nieuwe aflevering van de Radio NL Top 30. En ook zondagmiddag tussen 4 en 6. Het zijn hier allemaal paparazzen, het is hier allemaal. Ik zit even te kijken hoe vol dat elftal zit. We hebben Leon, we hebben Manita, we hebben Jarno, we hebben Wilfred, René en Mario. Dat zijn de spelers tot nu toe in het veld van Radio NL. Er zijn nog wat plekjes over en die gaan we de komende dag gaan we die vullen. Vandaag dus en morgen nog een plekje. En dan morgenochtend tussen 11 en 12 zijn de dikdakkers hier in de studio. Dan zitten er 11 balletjes in de bak. Die worden door elkaar gehusseld. De dikdakkers halen 1 balletje uit die grote bak. En dat balletje wordt geopend. En in dat balletje staat de naam van degene die er vandoor gaat met de flatscreen. En die wordt dan morgenmiddag tussen 12 en 3 bij de winnaar of winnares thuis bezorgd. Als je denkt, dit is het, dit is mijn kans om in dat elftal een plekje te verwerven, dat kan dus. Stuur het woord voetbal vanaf dit moment in de app van Radio NL. Doe je dat, dan bestaat de kans dat ik jou iets voor 10 terug ga bellen. Is dat het geval, dan win je het Radio NL Dikdakkers Oranje pakket. Dat wordt sowieso naar je thuis gestuurd. En dan met een beetje geluk morgenmiddag ook nog visite van Anton en Hans, ofwel de Dikdakkers. Dus we gaan het beleven. Je krijgt een minuutje of 25. Dat krijg je de tijd om nu te gaan sturen. Het woordje voetbal in de app van Radio NL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Radio NL.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
11: Yes.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
14: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
15: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverteren op de radio.nl.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
21: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

eind mei stond ze nog in een uitverkocht AFAS Live in Amsterdam. En daar werd deze ook ten gehore gebracht. Schuilen, de nieuwe single van Miss Montreal, hier in werk en uitvoering. Je hebt nog slechts een paar minuutjes om het woord voetbal in te sturen via de app van Radio NL. Doe dat nog snel en wie weet ga ik jou zo meteen bellen met de hartelijke felicitaties. En dan win je het oranje ding.

0: iedereen weet, is de titel van de single die we zojuist draaiden van niemand minder dan Jan Biggel. En Jan, ik weet niet of hij er nog is, maar hij was eerder deze week bij de Megarun voor de optredens in de avonduren en voor de gezelligheid. Nou, daar is Jan natuurlijk altijd een welkome gast als het gaat om gezelligheid en muziek. Hij is binnenkort ook bij ons te gast en dat zal zijn op de donderdagavond in Assen bij de Radio NL Zomertour. En daarvoor check je alle info op radionl.fm wie welke avond staat. Maar Jan is er zeker bij. Zo is het. We gaan weer een nieuwe ronde in als het gaat om het elftal van Radio NL. We hebben hier de kans gegeven om het woord voetbal in te sturen om zo een plekje te kunnen verwerven in het elftal. En dan gaat vanmiddag, of tenminste nu in werk en uitvoering, komt er een naam bij. Bij Hessel in Op Volle Kracht komt er een naam bij. Bij Stefan vanmiddag later in de avond bij Ivo. En morgenochtend in werk en uitvoering de laatste naam. Dan hebben we de elf compleet. En tussen 11 en 12 uur morgenochtend komen de dikdakkers hier naar de studio om de loting te verrichten. Het zogeheten balletje husselen. Eén balletje gaat eruit gehaald worden. Daarin zit een naam en een adres. En de dikdakkers stappen per direct in de cabrio hier vandaan bij de studio. En dan is het op weg naar de winnaar of winnares. En tussen 12 en 3 morgenmiddag wordt dan de flatscreen uitgereikt. Maar ja, eerst maar even een nominatie. Want we kunnen alles uitleggen als het gaat om de finale. Wie gaat winnen? Maar natuurlijk zijn er nu eerst nog oranje dikdakkers Radio NL pakketten te verdelen. En natuurlijk een positie in het elftal op het bord hier bij ons in de studio. We gaan kijken wie we daar aan toe mogen voegen.
1: Stefan de
0: Bes. Stefan, goedemorgen. Je spreekt met Teken Wouda, Radio NL.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Stefan de Bes uit Soest, lees ik hier.
1: Ja, dat klopt.
0: Stefan, allereerst even de vraag. Want de een vindt dit, de ander vindt dat. De critici hebben er een mening over. Wat zijn jouw voorspellingen? Hoe zie je het voor Oranje de komende weken?
1: Nou, ik hoop dat we sowieso wel de kwartfinale halen. Dat is natuurlijk niet veel soeps van de week, maar
0: nee.
1: We hopen dat we er een beetje in moeten komen.
0: Ik denk dat er nog wel een troef ergens vandaan gehaald wordt. Dat iedereen denkt van, oh, kijk eens even, Koeman heeft toch nog een trucje waar we met z'n allen verbaasd van staan.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Daar gaan we voor, Stefan.
1: Ja.
0: Helemaal goed. Maar ik hoor goede berichten. Jij denkt gewoon pool doorkomen en een kwartfinale sowieso wel. En dan kijken we rustig aan verder. Een beetje groeien in het toernooi.
1: Groeiend toernooi, ja.
0: Nou, beste Stefan, we hebben goed nieuws. Het feit dat je live op de radio bent op dit moment heeft alles te maken met het item wat we mogen doen. We mogen je een plekje geven in de elf van Radio NL, het elftal. Ik ga je even de rugnummers noemen die al bezet zijn.
1: En
0: dat zijn 3, 4, 7, 8, 9 en 11. En de anderen die zijn nog vrij. Welk cijfer zou je graag aan jou gekoppeld willen hebben?
1: 6.
0: Nummer 6, zeg jij. Ga ik jou daar neerzetten. Stefan komt op nummer 6 bij deze. Dat betekent dat je een plekje in het elftal hebt verworven. En morgen gaat het spannend worden, want jouw naam gaat mee in een van de balletjes. De 11 balletjes worden morgenochtend door de dikdakkers door elkaar gehusteld. Die gaan er 1 uithalen. En met een beetje geluk staan ze morgenmiddag gewoon in Soest bij jou op de stoep.
1: Nou, dat zou mooi wezen.
0: Ja, dat is toch wel. Ja, ze hebben een hele leuke cabrio. Dat is al sowieso leuk voor de buren. Dat je denkt van oké, er komt visite. Maar ze hebben dan ook nog een flatscreen bij zich. En daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Kijk, het leuke is voor de mensen die nu meekijken via radionl.tv. Die zagen al dat Stefan is aangemeld op nummer 6. Dus je staat erbij officieel in het Radio NL elftal, Stefan.
1: Nou, top. Dankjewel, Teetje.
0: Hey, maak er een mooie dag van. En wellicht horen we je morgenmiddag nog een keer op de radio.
1: Ja, hetzelfde mooi wezen. Dankjewel, hè.
0: We gaan voor je duimen. Hoi, hoi.
1: Hey, goed. Hoi, hoi. Fijne dag.
2: Hoi, hoi.
0: En wij doen er nog eentje. Tot aan het nieuws van 10 uur. De Dikdakkers.
3: Attentie.
0: En we gaan met z'n allen.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: Voor alle info, wendyvanout.com.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreeke. Voorstelling van Dichtbij. In twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou,

0: Wauw, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
3: Dat zeg ik.
4: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Net Radio NL.
4: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
5: De zomer.
4: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een onderzoek naar mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV is na de zomer klaar. Er zou angst worden gezaaid op locaties waar mensen worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Het UWV laat daarom een extern bedrijf onderzoeken wat er precies aan de hand is. Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft uitgezocht dat het aantal is gedaald vergeleken met de laatste 2 jaar. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub, maar ook hobbyverenigingen of scholen profiteren. Vrijwilligers die elke week of maand iets doen, zijn vaak boven de 65. Een net definitief gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door een grote brand. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was weinig water te vinden, dus de brandweer had groot materieel nodig om te kunnen blussen, meldt Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon gewoon open. En ruim 70 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de Drentse plaats Roden. Er was geen plek voor ze in het aanbodcentrum in Ter Apel. Dat zit al een tijdje overvol en daarom moet er steeds weer noodopvang geregeld worden. De komende nachten kunnen asielzoekers terecht in een ander Drents dorp, niet ver van Meppel. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, proef jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Deel 2 van Werk en Uitvoering, exact 5 minuutjes over 10. Dat is een mooi tijdstip om te beginnen aan het tweede deel. Dat gaan we zo meteen doen in de vorm van muziek. Maar eerst even de meldingen van de ANWB. En deze ochtend Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ja, een klein restje van de ochtendspits nog. Onder andere nog file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Empel. Daar is de vertraging kleine 10 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. De grenscontrole op de A12 die veroorzaakt ook weer file van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk ook 10 minuten oponthoud. Maar de meeste vertraging nu door werkzaamheden op de N260 Baarle-Nassau richting Tilburg. De werkzaamheden zijn eigenlijk op de N261 en dat levert op de N260 dus file op vanaf Tilburg. De vertraging is ongeveer een half uur. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 Joure-Lelystad bij 282,5. Ook op de A12 Duitse grenzen Arnhem bij 142,2 en op de A37 staan ze tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 10,4.
16: Helene, dankjewel voor dit moment en wellicht spreek je weer straks na 11 nog een keertje.
17: Joep, tot zo.
16: Tot zo.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: En we gaan op zoek naar 3 liedjes die gedraaid kunnen worden in de 3:30. Maar eerst muziek van Frank Boeien. Dit is Linda.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

Vorige week ook al een paar keer gedraaid in werk en uitvoering. En we kregen daar leuke reacties op deze nieuwe single van Junior Bosman. Je maakt me crazy. Daarvoor zat de Frank Boeijengroep en Linda op Radio NL. En ondertussen zat ik stiekem even te kijken wat er zo binnenkomt. Met de appjes voor de 10:30. En ik denk dat we geen klagen hebben. De keuze is reuze op deze donderdagochtend. Uurtje nummer 2 van werk en uitvoering. Met zometeen nog muziek. Ja, hedendaagse muziek. Want Robert heeft een nieuwe. Die staat voor je klaar.

Frank Vergooijen samen met Suzanne Veldmeijer en veel leuker met jou. En ja, ik weet dat beide weer druk bezig zijn met sololiedjes. Nou is Frank natuurlijk beroepsmatig altijd bezig met muziek. Van ochtends vroeg tot heel diep in de nacht, want dan komen de creatieve momenten. En ook Suzanne is weer bezig met een solo-single. En van beide zullen we ongetwijfeld weer muziek kunnen laten horen binnenkort. Wij hadden het net al even over de zomertour. Die gaat van start natuurlijk binnenkort op donderdag 25 juni in Assen. Vrijdag 26 juni zijn we er. En ook op zaterdagavond met een grote artiestenshow. 27 juni op de Brink in Assen. En het leuke daarvan is, ieder jaar is het weer een feest om al die mensen welkom te mogen heten. Zowel het publiek als de artiesten. En wie er dit jaar...

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Dit is Radio NL.
5: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
6: Radio NL, altijd aan.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
7: D24olie.nl. Voordelige brandstof voor transport en landbouw. Bezoek D24olie.nl en bestel vandaag nog jouw dieselolie, B0, HVO100, smeermiddelen en AdBlue. D24olie.nl.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Een ijskoffie voor mevrouw.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: tijd aan. 10:50.
1: De keuze is gemaakt. Het was geen gemakkelijke keuze, kan ik eerlijk zeggen. Want als er zoveel binnenkomen, dan denk je van... oh ja, dan moet je weer zo'n aantal mensen teleurstellen. Maar aan de andere kant, ja, we zeggen ook iedere keer... misschien wordt het jouw geluksdag. En deze donderdag 11 juli, er zijn 3 gelukkigen. Allereerst is Ricardo en die schrijft... ik probeer het nog eens, want ik heb tot nu toe nog geen verzoekje van mij gehoord. Ik zou heel graag Kleine Vogel willen horen. Nou hebben we nog even een appje teruggestuurd met de vraag... wil je de uitvoering van Arie Paschier? Of wil je Senna met Kleine Vogel? Daar is geen antwoord op gegeven. Hier in overleg is gekozen om die van Senna te doen. Kleine Vogel gaan we nu als eerste draaien. In de 3:30.
0: De 3:30.
2: Nummer 1.

0: Het is een liedje van een jaar of 5, 6 geleden alweer. Ze blijft maar draaien, Jan Boy op Radio NL. En dat werd aangevraagd door Jens uit Sneek, Jens Knopen. En die schrijft voor de 3.5/11 even Jan Boy. Het leuke daarvan is, wij kregen eerder deze week de nieuwe single van Jan Boy binnen. Erg leuk liedje, die ga je binnenkort zeker voorbij horen komen hier op Radio NL. We hebben er nog één voor je om de 3 compleet te maken. Angelique, die laat weten dat ze zit te luisteren. Lekker genieten op een vrijdag met de muziek van Radio NL. Is er ruimte om George Baker te kunnen draaien met Santa Lucia by Night? Die ruimte is er, de laatste in de 3.5/11.
1: Nummer 3.

Jeffrey Leunenberg. Deze week de Hollandse nieuwe met Italiani. Werk en uitvoering op donderdagochtend met een oudje. 2008 alweer van Frans Duits. Dit is Lieveling.

0: En ook deze man gaan we zien op de grote zomertour van Radio NL in Assen. Check alle data en locaties via radionl.fm. Frans Duits hoor je en lieveling.
1: Dit is de Radio NL Mega Run.
0: Ja, ik lees berichten, ik krijg appjes, ik hoor in de wandelgangen van dat is best wel zo'n etappe. Dan is het de hoogste tijd om even contact te zoeken met daadwerkelijk de Mega Run. Want het zijn volgens mij behoorlijk hachelijke avonturen, of niet Lars? Goedemorgen.
2: Hey Tikken. Ja, nou wat voor route we nou weer hebben gekregen. Dit is abnormaal. Dit is echt off-road. We rijden nu ongeveer 5 minuten, maar we doen er al ongeveer 30 minuten over. En dat heeft alles te maken met dat het een hele bijzondere weg is. Auto's niet naar boven komen. En dan denken ze van ja, weet je wat, dan ga ik er even achter staan. En dan geven we je even een kleine drukker. Hè? Dan help je wel een beetje. Alleen dat kost dus bumpers. Daar zijn we nu ook achter gekomen. Ja, dus er rijdt nu iemand met een achterbumper. Ja, die zit vastgeplakt met duct tape. Dat is gelukkig gefixt. En we rijden. Dat is inderdaad ook eventjes iets wat ook alweer lekker is. Want we stonden al eventjes stil bij een Spanjaard op het terrein. Die kon dat niet zo waarderen. Alleen gelukkig zijn we met een lach en een zwaai weer uitgezwaaid. Volgens mij vond hij het leuk dat we weggingen. En nou is het route vervolgen. Dit is echt off-road. We hebben hier genoeg van gefilmd. Dit ga je uiteraard gewoon zien in het Radio NL Mega Run dagjournaal van vanavond. Ik ben blij dat wij achter een X5M zitten. Alhoewel, die M die zal vast nep zijn. Maar in elk geval een dikke X5 met 4x4. Dus als wij vast komen te zitten, dan trekt die ons er gelukkig wel uit.
0: Nou, dan nog heel veel succes vandaag. Sterkte.
2: Ja, we komen er wel. Tot zo.
0: Hoi.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
2: Kijk op proostop.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders grijp je mis.
1: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
2: Ik werd echt goed geadviseerd.
1: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
3: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
1: Radio is krachtig en betaalbaar.
3: Het werkt echt.
1: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl. Radioreclame. Bewezen succesvol en betaalbaar.
4: Het werkt echt.
1: Geef jouw naamsbekendheid ook een boost. En kijk op adverterenopderadio.nl.
5: Radio NL.
6: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
6: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
7: De Zomertour.
6: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen die sociaal huren gaan ook dit jaar meer betalen, maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,6%. Dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Bedrijven werken steeds vaker met AI en daarmee zijn er ook meer zorgen bij werknemers. Ze zijn bang dat AI straks alles overneemt en ze overbodig zijn. 10% heeft er wel eens slapeloze nachten van, blijkt uit een enquête. Vooral jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. Asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden naar een sporthal in het Drentse plaatsje De Wijk gebracht. De gemeente stelt het gebouw 4 dagen ter beschikking aan het COA. De afgelopen nachten konden asielzoekers terecht in Rode, ook in Drenthe. Het waren er afgelopen nacht 71. En vandaag worden de uitslagen van de eindexamens bekend. Dan is natuurlijk de vraag of de vlag uit kan of niet. Ongeveer 180.000 kinderen wachten tot ze vanmiddag worden gebeld. Sommigen hebben het vanmorgen al gehoord. Is iemand gezakt, dan zijn er eind deze maand nog herkansingen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
17: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
18: De finale van de donderdagochtend gaat zometeen van start met muziek van Pascal Redeker, de Badkamerkraan. En het vorige uur zeiden we wellicht tot iets na 11. Is dat zo, ja of nee? Daar kan een dikke ja worden gegeven. We gaan contact zoeken met de ANWB. Helene de Geest, goedemorgen Helene.
19: Goedemorgen. Ja, er staan een paar flinke files nog. Allereerst een file bij de Duitse grens op de A7 in het noorden. Van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans is de vertraging 10 minuten. Veel meer vertraging heb je nog op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Bij Zevenhuizen is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A15 Europoort Rotterdam bij Rozenburg gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht en dat kost je ook ruim een kwartier. Flitsmeister meldt een flitser onder andere op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 58,6. Op de A7 Groningen-Heerenveen bij 152,4. En op de A58 Tilburg-Breda bij 48,4.
18: Helene, dankjewel voor dit moment en dan heel graag tot de volgende keer.
19: Ja, tot de volgende keer.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Het eerste liedje wat we gaan draaien heb ik al verklapt. Pascal Redeker, de Badkamerkraan. En zometeen hebben we Robert Pauwels voor je met We gaan niet naar huis.
20: Dit is de muziek van Radio NL.

0: voor alle info, wendyvanout.com.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

Het draaien van het liedje is al een feestje. En als je dan zit te kijken naar de beelden die de clip vertonen via radionl.tv aan de linkerzijde van het scherm. Als je kijkt, heb je dan de clip van de plaat. En de rechterzijde, daar zitten we in de auto tijdens de Megarun 2026. Maar ik zat toch even naar het clipje te kijken. En die gezelligheid die het liedje uitstraalt, dat doet het ook in het echt. Ja, als je Robert Pauwels al een keer hebt ontmoet en heeft het liedje gezongen, dan weet je wat hij bedoelt met dit liedje. En het is altijd sfeervol om daarbij te zijn. En dan heb je dat gevoel, we gaan niet naar huis. Dit feestje moet eeuwig blijven duren. Ja, heerlijk. 14 minuten over 11, deel 3 van Werk en Uitvoering. Wij gaan terug in de tijd met BZN. En dit is El Cordobés.

Eerlijk is eerlijk, we hebben niet een echt een hele goede campagne gehad als het gaat om de oefeninterland. Vorige week natuurlijk de uitzwaaiwedstrijd die niet echt helemaal je van het was. Afgelopen maandag was ook zo'n wedstrijd waar het gevoel nog niet bij iedereen begint te borrelen. Maar het goede nieuws is dat 11 juni op de kalender staat en dat het WK-voetbal vandaag officieel gaat beginnen. Aankomende zondag de eerste wedstrijd van Oranje. En er zijn wat mensen uit de sportwereld die geven hun meningen. Die zeggen het komt wel goed, er komen nog wel wat verrassingen uit de hoge hoed. En als het één keer gaat lopen, dan is dat sfeertje daar. Nou, aan de supporters in het land ligt het zeker niet. Oranje versierde straten, de vlaggetjes weer op de auto. Bedrijfspanden die versierd zijn. Misschien bij jou ook de bedrijfskantine of de werkvloer. Hier is het niet anders en we zitten al helemaal volop in de sferen. Met ons elftal wat we mogen samenstellen. Morgen de televisie die eruit gaat. En dit soort liedjes die we zojuist weer mochten draaien. Stef Hekkel en Harry Vermeegen. En wij zijn Oranje. Dat moet de koorts doen verhogen. De Oranje koorts op naar mooie prijzen. Want daar gaan we voor.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Jouw radiocampagne, onze zorg. Adverteren op de radio.nl biedt een totaaloplossing. Van aanvraag tot op zender. Bereik specifieke regio's en profiteer van de vele voordelen van radioreclame.
19: We waren binnen no time uitverkocht.
18: Ga je voor een kortlopende campagne? Of ben je er altijd en doorlopend bij? Ga voor succes en kijk op adverterenopderadio.nl.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf.
22: Wil jij ook in onze WK-selectie?
21: App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
23: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Het is een beetje een wisseling, want zon en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken, dat hebben we net kunnen zien hier. En lokaal groeien deze stapelwolken uit tot een bui. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vandaag zo'n 16 tot 18 graden. Later vanmiddag neemt vanuit de westen de bewolking toe. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Vanavond en vannacht is het bewolkt, regenachtig. Minima die komen dan te liggen rond de 12 graden. En kijken we dan naar de vrolijke vrijdag. Morgen blijft het bewolkt en valt er van tijd tot tijd nog wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Morgen temperaturen van ongeveer zo'n 18 graden. Gaat dat beeld veranderen? Ja, toch wel, want we hebben de lange termijn er ook even bij gepakt. Zaterdag wordt het ongeveer 18 graden, dan nog wel kans op een bui. Zondag 17 graden met wat meer zon. En vanaf maandag krijgen we het zonnetje wat vaker te zien. En het goede nieuws is dat de temperatuur daarna ook wat hoger uit gaat komen. Zo zie ik voor dinsdag bijvoorbeeld 23 graden staan. Tenminste, het staat hier in een kaartje. Niet dat je denkt van, oh, hij heeft er verstand van. Ik lees ook maar voor wat hier staat. Maar 23 graden, daar kunnen we het mee doen. Zeker weten. Dus de goede vooruitzichten liggen na het weekend. Zometeen hebben wij muziek voor je van Erik van Klinken. De derde helft. Maar eerst het verhaal rondom Joost. Dit zijn de mannen van Pater Moeskroen op Radio NL.

alle feesten worden genoemd om daar een drankje en een sapje te doen en een hapje om het gezellig te maken. En deze plaat die nodigt uit om de zomer echt helemaal te laten starten. Ferry de Lid samen met Jacques en Baco in Monaco. En als we dan toch in de vakantiesferen zitten, zullen we dan ook even een rondje Mykonos doen? Lijkt me wel, kan ook prima. Heerlijk vakantie. Frank en...

Kriskras door het hele land toeren. Iveer het zijn zin in jou. En daarna is het heel snel gegaan met hits na hits na hits na hits. Maar ja, het begon ergens en inderdaad, dat klopt. Zin in jou is zo'n heerlijke reminder aan die mooie periode. Bijna aan het einde gekomen van Werk in Uitvoering, met zometeen nog de Jazzpolitie liefdesliedjes. Maar we gaan een liedje draaien waar het veel om te doen is. We hebben het even teruggerekend afgelopen weekend. 7 weken stond die afgelopen week op de hoogste positie van de Radio NL Top 30. Komt daar een 8e week bij? Ja, we kunnen het heel spannend houden, maar het is gewoon de grootste hit. Dus ook dit weekend is het de nummer 1 in de Radio NL Top 30. En dat zal je niet ontgaan. Want het is echt een joekel van een hit. En gisteravond is hij beloond. Hetgeen waar we al op hadden gehoopt. Vandaag of morgen zal het wel een keertje plaatsvinden. Want ja, de cijfertjes die wezen het al uit. Hij ging over de 10 miljoen heen als het gaat de streams. En gisteren mocht hij een gouden award in ontvangst nemen. Niet in Nederland. Nee, daarvoor was hij op Curaçao. Bij de Oranje Zomer bij Helene Hendricks. En die mocht de award uitreiken aan Justin de Wild. En ja, wat hij al zei, als 11-jarig jongetje begon hij met zingen. En dan heb je maar één droom, een gouden plaat halen. Dit is de eerste en zeker niet de laatste. Dat kan niet anders. Nou ja, in ieder geval, de eerste is binnen. Dat feestje zal zeker nog wel gevierd zijn daar op Curaçao. En het is hem meer dan gegund. Wat zijn we blij voor hem. Want ja, de actie is gestart bij Radio NL rondom deze plaat. Met de muziekreis in Turkije hadden we al zo'n heel warm gevoel dat dit wel eens de zomerhit en misschien wel de grootste hit van dit jaar zou kunnen worden. En als je dat vanaf de zijlijn allemaal een beetje mee mag maken, dan is het alleen maar gepaste trots, zullen we zeggen. Justin de Wild, hij staat nu voor je klaar met de nummer 1 uit de top 30. Meer dan 10 miljoen streams. Dit is Cheerio.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bij Batenburg Installatietechniek werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
3: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
11: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
12: Tot snel op 247wood.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
14: Hebbes.
13: Kijk op ben.nl.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. Radio
17: N. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.

0: Van een feest op de Brink in Assen. De zomertour. Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. Sociale huurwoningen worden gemiddeld 3,6% duurder, blijkt uit een enquête onder verhuurders. De stijging is minder dan de afgelopen jaren, maar wel het maximale wat mag. Corporaties zeggen dat ze het geld nodig hebben om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarover zijn afspraken met het Rijk gemaakt. Tijdens het WK voetbal dat straks losbarst, worden gokbedrijven in ons land extra in de gaten gehouden. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt er volop gegokt op wedstrijden en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. En Oekraïne voert de druk op de Russische bezetters op de Krim fors op. Vannacht waren er weer aanvallen met drones en veel benzinestations zitten zonder brandstof, meldt persbureau Reuters. President Zelensky zei eerder dat het terugveroveren van de Krim één van zijn belangrijkste doelen is. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar vooral in het oosten soms een bui. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen, het eerst in het westen. Het wordt niet warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Ah, weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl. Adverterenopderadio.nl.
11: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan wat files te melden op de volgende punten. Even oppassen tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Er staat tussen Hengelo en Osnabrück op de A1 10 minuten vertraging, 3 kilometer. En op de A12, daar is een ongevalsonderzoek aan de gang tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. En daardoor staat er 30 minuten file gemeld, 4 kilometer lang tussen Den Haag en Utrecht op diezelfde A12. Nou, nog even verderop en aan de andere kant in het land op diezelfde A12, ook richting Oberhausen vanaf Arnhem, staat het voor de grens. Wat te stokken allemaal, 14 minuten vertraging over zo'n lengte van 3 kilometer. Dan de flitsers. Op de A1 wordt geflitst bij Willem, vaste prik 92.2. En op de A6 tussen Jouren en Emmeloord bij Emmeloord 282.5. Ook bij Midden-Beemster op de A7 stoppassen tussen Amsterdam en Den Oever bij 18.1. En dat geldt ook voor de A7 bij Terwispel, Drachten-Heerenveen 152.4. Dan nog eentje te melden op de A12 bij Duiven vanaf de Duitse grens naar Arnhem bij 139.4. En even verderop bij Zevenaar langs diezelfde baan ook bij 142.3. En dan de laatste, die staat op de A16 door Dordrecht naar Breda bij Moerdijk. Hectometerpaal 45.9.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Ja, we gaan er een gezellige donderdagmiddag van maken, wat mij betreft. En mooie muziek erbij. John West, Lange Frans. Alles wat ik zoek. Goedemiddag.
1: Dit is de muziek van

Bouke is dat. Je weet wel, die van Elvis. Van de Elvis-liedjes, die Bouke. En tegenwoordig zit hij in een programma, een musical-avontuur bij Stars on Stage. En ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar Bouke die vertolkt daar ook allerlei rollen. Hè. Zo laat hij zichzelf van een hele andere kant zien. Maar zijn stem blijft natuurlijk zijn grootste wapen. En musical, ja, dat vraagt iets meer. Hè, spel, beweging en karakter. Maar hij doet het erg goed en hij lag er bijna uit. Maar volgens mij zit hij er nog net in, hè, met de hak over de sloot. En is hij nu, as we speak, denk ik, druk aan het oefenen met de heupbewegingen, de dansbewegingen, denk ik hoor. Goedemiddag, dit is Radio NL met de volle kracht. Verzoekplaten, voor jou misschien. Stuur ze even in via de app van Radio NL. Dan gaan we dat proberen te organiseren. Pleasure is hier met

Het is bijna niet te geloven, maar het is alweer 14 jaar geleden dat dit liedje uitkwam. Vanaf vandaag Peter Beense, Django Wagner, de krachten gebundeld. En dat was een grote

Dus bij deze is dat geregeld. Goed, even de verzoekplaten hier. Ik krijg soms hele ingewikkelde vragen dat je denkt van wat moet ik daar nou weer mee? Met liedjes wat ik nog nooit van gehoord heb. Zijn waarschijnlijk mooie albumtracks of zo. We draaien de verzoekjes die we draaien zijn wel meestal single geweest. Hè? Dat ze wel de herkenbaarheid blijven, zeg maar. Maar als het wel lukt, dan is het meegenomen. Maar ik doe mijn best. Dus als je een aanvraag hebt en je hebt daar een leuke reden bij en je wilt het aan iemand opdragen, dit is je kans. En we staan er gewoon open voor. Verder zijn we natuurlijk op zoek naar nog wat spelers in ons elftal. Onze fictieve Radio NL elftal. We hebben nog, even kijken, we hebben al een paar in het veld staan. Leon J. op nummer 9 voorin. Manita staat in het veld. Stefan, Jarno, Wilfred, Mario, René. En we hebben nog een paar posities over. En straks gaan we weer op zoek naar iemand die we daar een shirt aan kunnen trekken. Fictief allemaal, hè? Dus gewoon in je fantasie, zeg maar. Maar wij plaatsen het wel op onze website en zo. En je maakt dan kans op een superdeluxe tv. Maar daar hoor je zo meteen meer over. Goed, Gordon, je weet wel, die man van Replay. Die hebben samen ook weer een liedje gemaakt. Dat heet Me, Lobby, You. En het is iets anders weer, maar...

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
7: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Ja, nieuwe ster. En je zou hem kunnen kennen van de filmpjes, op de virale filmpjes, dat hij in zo'n in de Gouden Boog, hè, dat hij daar zo'n menu bestelt onder met de imitatie van Gerrit Joling onder andere. Hè, dat kan die. Nou, nieuwe single heeft hij uit. Menso Kortland, hou hem in de gaten. Sukkel in Amsterdam heet het. En erg leuk. Goed, wat ook erg leuk is, is dat we af en toe even terugduiken in het verleden. En dat doe ik nu ook even, want aanstaande maandag... komt hier een heldin op visite bij collega Teke. Namelijk Corrie Konings. Corrie zit al 50 jaar in het artiestenvak. En ze heeft een nieuwe single uit. Dat is verrassend apart die ze gaat brengen maandag. Maar ik wil toch even terugkijken naar een oudje van haar. Want 50 jaar Corrie Konings, dan kom je al gelijk uit bij de meest gestreamde, waar ze goud voor heeft gekregen. Huilen is voor jou te laat, heet dat liedje. Dat kennen we natuurlijk allemaal. En het, het feit wil dat vader Abraham, die had dat liedje voor haar geschreven, maar het is wat apart gegaan. Want het liedje werd in eerste instantie, hè, je moet je voorstellen, Corrie werkte in die jaren, 1970, heel ver terug, werkte zij als kapster. En ze was wat aan het zingen en zo. En de platenhandelaar Ries Brouwers, die ontdekte haar, bracht haar in contact met Pierre Cartner. En toen schreef Pierre Cartner over een liedje uit de praktijk, net als met Mieke, met dat auto-ongeluk, hè, de Engelbewaarder. Zo schreef hij voor Corrie dus een liedje over het feit dat ze dikke trammeland had met haar moeder. Dus daar ging het liedje over. Alleen Corrie die kon het niet inzingen in de studio. Die was helemaal van slag. Als ze dat dan, door die emoties lukte dat niet. Dus toen heeft ze gevraagd aan de vader, aan Pierre Cannes, van kun je dat liedje dan ook iets veranderen in de tekst? Nou, en zo is dit nummer ontstaan. Bijzonder, hè, dat verhaal. Nou, echt Radio NL Nostalgie.
1: Radio NL Nostalgie.

0: het is een van de vele hits waaruit kunnen kiezen van Frank van Etten en jouw heupen. Mike Verstegen heeft ook een liedje over gemaakt, hè, over die heupen, dat je die kunt lezen of zo. Ja. Nou, dit was Frank in ieder geval. En goed nieuws over Frank, want Frank staat op ons evenement aanstaande zaterdag. Dus dat is overmorgen. Mooi weer erbij, we treffen het. Dan staan we namelijk, dan strijken we neer in het plaatsje Eelde. Dat is in Drenthe, voor de duidelijkheid. Maar het, noemt men dan, het vliegveld daarbij noemt men Airport Groningen. Ligt wat gevoelig, begreep ik van de week. Maar goed, het is dus echt in Drenthe. En daar hebben ze de 40ste jaarmarkt. En daar staan we met Radio NL bij. En daar komen leuke artiesten optreden. Kun je zo naartoe, hè, om ze te bekijken. En ja, even naar ze te zwaaien en zo. Rob van Daal zal daar acte persoons geven. En ook Marloes, hè, je weet wel, met die blote benen. En daar hebben we nog deze dus. Hoe heet dat? Frank van Etten staat daar op het podium. En dan vergeet ik nog eentje. Wie is dat ook alweer? Moet ik even over nadenken. Ik weet niet meer. Ik ga dat even uitzoeken. En ik had nog Henk Wijngaard hier in de box gekregen. Namelijk een verzoekje van Jeffrey. Ja, Jeffrey die is onderweg als postkoerier. En die zegt, hey, Tienes Tussengas. Zou die even kunnen? Dat is een minder bekend liedje van Henk Wijngaard. En ja, die is, daar is ook een sticker van. En die sticker, en meerdere stickers en artikelen hebben wij in de... Ja, als je bij ons op de website kijkt, kun je die stickers krijgen. Moet je maar even kijken. Moet je even goed zoeken. En dan kun je de Tienes Tussengas stickers voor jezelf regelen. Hoe leuk is dat, hè? Henk Wijngaard dus, met dat liedje, Tienes Tussengas. Joris Dubbelkluts, hè? Jorieke staat erbij in Eelde. Jorieke!
1: Ken

verstaan, dus ik neem ook gelijk nog even een liedje voor het draaien. Dan kan ik het misschien een beetje goed maken. Zaterdagmiddag vanaf 2 uur in Eelde staan we daar dus. Met de Radio NL Artiestenshow. En je bent bij deze uitgenodigd. En ook Jorieke zal daar dus op het podium staan. Ik zag net de clip voorbij komen van de Vette Boeren. En dan zit ze daar als een Pippi Langkous op dat paard ook. Hè? Of zo'n wit paard. Gewoon net andersom erop. Ze tilt hem nog net niet op, zeg maar. Hey, zometeen ga ik meer verzoekplaten draaien. Voor andere Evelien uit Apeldoorn. Die vraagt een liedje voor haar kinderen. Sef, Saar en Sil. Dat gaan we zometeen regelen. En ik had Marga van de Toren uit Doetinchem hier in de box zitten over de koekoek. Maar er waren nog meer die koekoek wilden. En Randy uit Meteren nodigt je uit om op de beestse kermis te komen. Dat wordt één groot feest, biertje drinken. Je weet niet wat je meemaakt. En ja, dat is een persoonlijke uitnodiging naar mij, begrijp ik. Nou, ik ga kijken wat ik kan doen. Ik beloof niks. Ik ga in ieder geval nu een goede plaat draaien van Jan Brink uit Soesterberg. Langzaam maar zeker wordt hij steeds groter in dit land.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones...

0: emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalets en staakcaravans.
6: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Eibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
7: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
10: Ja, de leeuw komt eraan.
11: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
15: Radio NL.
16: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
16: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
17: De Zomertour.
16: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is Daan PN Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Treinen van NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. Dat moet het makkelijker maken om reizen te plannen of over te stappen.

0: Stappen bijvoorbeeld bij storingen. Reizigers krijgen dan niet alleen de bestemming van de alternatieve trein of route te horen, maar ook het nummer. Volgende week wordt er getest op Amersfoort Centraal. De kansspelautoriteit heeft een straf opgelegd aan online casino 7-Eleven. Volgens de toezichthouder deed het bedrijf de afgelopen jaren te weinig om gokkers te beschermen tegen een verslaving. Gokbedrijven hebben een zorgplicht, maar 7-Eleven schoot dus tekort en moet een boete betalen van bijna 9 ton. Ryanair ligt in Groot-Brittannië onder een vergrootglas. Er komt een onderzoek omdat ouders moeten betalen om naast hun kind te mogen zitten. Er moet een verplichte familiestoel worden gereserveerd en die kost ongeveer 11 euro. Ryanair zegt dat ze zich aan de wet houden. En eredivisieclub Go Ahead Eagles heeft een nieuwe trainer, Jozef Oosting. Hij is in Deventer de opvolger van Melvin Boel. Voor Oosting was het geen prettig seizoen, want hij werd 2 keer ontslagen. Eerst bij FC Twente en daarna in België bij FC Antwerp. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Koop de Walt-gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl. Adverterenopderadio.nl.
13: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Een paar files te melden. Zo gaat dat op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Er staat 25 minuten. Komt dat nog steeds door dat ongevalsonderzoek? En dan word je wel nieuwsgierig naar natuurlijk, wat voor ongeval dan. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen daar ook wat aanschuiven. 14 minuten, 3 kilometer. En op de A15 Ridderkerk naar Gorkum. Ook daar Ridderkerk Zuid naar de Noordtunnel. Een te hoog voertuig, 11 minuten vertraging, 2 kilometer. Dan de A27, die krijgt de beker door een ongeval. Breda-Utrecht is dat tussen Gorkum en Lexmond. Daar staat maar liefst 62 minuten vertraging. Zo, 5 kilometer file. Dan nog even de flitsers. Succes daar trouwens. Op de A1 bij Willep tussen Deventer en Apeldoorn 92,9. En bij Duiven op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem 139,4. Even verderop op de A12 bij Zevenaar staan ze ook te controleren 142,3. En dat doen ze ook bij Babberich aan het einde van de baan op de A12 bij Duitsland 148,3. Dan de A16 van de Belgische grens naar Breda. Als je net België of Nederland binnenkomt, 72,1. En op de A35 tussen Enschede en Hengelo bij hectometerpaal 69,2. En dan nog een uitgaande, tenminste naar Duitsland toe, bij Zwartemeer op de A37, Hogeveen, Duitse grens, 41,7. Daar staan ze ook te controleren op je snelheid. Tot zover.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Hasselbeck! extra.
13: Ja, zometeen gaan we iemand in het voetbalshirt hijsen. En we gaan John de Beverdrui, Wesley Sneijder, Wilfred Genee, Rafael van der Vaart.
14: Dit is de muziek van

0: Op een tv, dan zie je twee beelden eigenlijk. Aan de ene kant de clip van deze Hollandse Nieuwe van Jeffrey Lunneburg. En dan crossen we op een scooter door Italië. En op de rechterkant zien we dan de megarun. Dat Larske, ons eigen Larske en Siert, de cameraman, die achtervolgen brandweerauto's ik door de bergen van Spanje. Dus misschien kunnen we straks wel even contact leggen. Het is allemaal bij te houden en te bekoekeloeren. Ook de filmpjes op de socials bij ons. Hè? De avonturen die de mannen beleven op de megarun. Goed, Roy uit Enschede is een oude zendpiraat. En Roy die heeft even een bericht op zijn zendpiraats ingesproken. Dus ik zal hem er even bij pakken. Dat is wel leuk. Ik ben er eigenlijk niet achter hoe die heet met zijn amateursnaam. Hè? Want de ene keer zegt hij Radio Dinkeland. En de andere keer zegt hij Radio Vrije Vogel. Dus ik laat het een beetje in midden. Maar dit is Roy, even op zijn piraats.
1: Hey Hessel, leuk dat je weer draait, kerel. Ik luister er mee, hè. Dit is helemaal Roy de Piraat hier. Vanuit locatie Overdinkel. En je weet hè, je kunt me altijd blij maken met het plaatje van de voortak. Dus knap er maar in, Hessel. Here we go.
0: Het lijkt wel zondagmorgen. Hij is een zendpiraat.
2: Zijn naam is Hessel Wijkstra.
0: Maar zo moet het wel klinken zoals die Roy dat doet. Geweldig.

0: Hans Bakker was dat. Over Ameland.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het even hebben over voetbal. Want ja, we hebben een leuke actie. Ik moet even goed uitleggen hoe dat allemaal werkt. Want ja, er worden verschillende dingen gepost. Nou, wij zijn op zoek met een... ja, we zijn eigenlijk een elftal aan het samenstellen. Een fictief elftal. Dus jij als luisteraar kan in ons Radio NL CQ Dikdakkers elftal terechtkomen. Je krijgt dan je naam op het shirtje te staan. We hebben een, dat kun je bij ons op de website ook vinden. We hebben al een aantal shirten gevuld. Want, of shirts gevuld, moet ik zeggen. En er zijn nog een paar over. En wat bereik je ermee? Nou, als je op zo'n shirt terechtkomt in ons fictieve elftal, in ons WK-elftal, dan, ja, dan maak je al kans op een oranje pakket. Er zitten leuke hebben dingetjes in om te ontvangen. Onder andere de Trumpet. Dat is ja, de pet van de Dikdakkers. Amerika, oranje, et cetera. En alles. Nou, meer leuke spulletjes om te ontvangen. Dus gewoon een oranje, Radio NL oranje pakket noemen we dat dan maar. En een van deze spelers, een van de elf spelers, wordt morgen in het programma van Teken komen de Dikdakkers op visite. En er wordt er morgen eentje uit de Hoge Hoed getoverd van deze elf. En die, ja, daar gaan ze dan naartoe met hun WK-auto. Ja, dat is zo'n open cabrio. En achter op de bank, die past niet eens dat ding, want dat weten we uit ervaring. Die grote tv die komt achter op die bank te liggen en die komt dan misschien wel naar jou toe rollen. Want de Dikdakkers gaan hem dan live op de zender overhandigen. Dus eigenlijk is de inzet een grote tv waar je dus het WK op kunt kijken. De wedstrijd tegen Japan die binnenkort plaats gaat vinden. En ja, daar kan je er lekker relaxed bij zitten. Zondagavond trouwens is die wedstrijd om 10 uur in het AT&T Stadium in Dallas. Dus het is nog een normaal, of normale tijd, maar ja, het is laat op avond. Maar het wordt de aftrap dus van in de ploeg F spelende oranje elftal. Nou, wat moet je doen? Eigenlijk is het heel simpel. Door even in de app van Radio NL het woord voetbal te sturen. Dat is eigenlijk, mag je zo vaak en zoveel doen als je wilt. En dan kan het zo zijn dat wij zo meteen gaan terugbellen. En dan je in zo'n shirt steken, zo'n voetbalshirt. En ik heb nog een paar nummers over. De spits is nog over. Nummer 10. En de beroemde nummer 10 shirt is over. Nummer 2 is nog over in de achterhoede. Nummer 5 is nog over in de achterhoede. Dus we zoeken wel een echte bikkel die daar fictief in wil spelen. In de verdediging. En dan gaan we kijken of jij daar doorheen komt. Dus vanaf nu kun je dus het woord voetbal insturen via de app. En dan kan het zo zijn dat we jou zo meteen gaan terugbellen. Gerard Joling, die is natuurlijk ook weer bij met een gloednieuw voetballied. Samen met de internationale sportzender heeft hij een nummer gemaakt dat heet Rood-Wit-Blauw. Vrolijke meezinger. En volgens Joling is het geheim van een goed WK-liedje. En na twee keer luisteren moet je hem al kunnen meezingen. Maar hij koos bewust in het nummer om geen WK-dingen te noemen. Want dan is het bijvoorbeeld ook mogelijk, en dat is wel heel slim bedacht. Ik weet niet of hij dat zelf heeft gedaan. Maar dan is het liedje ook ja, te gebruiken bij Koningsdag, Bevrijdingsdag of andere oranje getinte feestelijke evenementen. Dus we gaan er naar luisteren. De deal van Gerard Joling, die heet Rood-Wit-Blauw. En stuur maar in, hè. Voetbal.

0: je voor 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Radio NL.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Gasflessen, vul of ruil je bij D24 Gas. Ideaal voor horeca, de bouw, heftrucks, thuis of op de camping. D24 Gas, Klaverweide in Oud-Gastel. Kijk op d24gas.nl. Gas met een Z.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Weer die klote muggen in huis.
10: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
11: In 40 minuten, dus op knooppunt.
12: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Heerlijk!
10: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Attentie.
25: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
0: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, voor het weerbericht moeten we natuurlijk even onze grote vriend daar in Purmerend, Jan Visser.
1: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
2: Jan, goedemiddag.
3: Hessel, goedemiddag.
2: Ben je een beetje van voetbal, Jan, of niet?
3: Jawel, jawel. Ik ben alleen niet zo dat je van, zeg maar, dat ik nou al die wedstrijden ga kijken, als je begrijpt wat ik
2: bedoel. Nee, maar stel, we zouden jou opstellen in een elftal, hè? Stel, je kon heel goed voetballen. Waar zou je dan het liefste willen staan?
3: Je hebt
2: alle talenten in huis, hè? Je kan alles.
3: Ja, je kan alles. Dan in het midden, hè?
2: In het midden.
3: Spelverdeler, hè?
2: Ja, dat lijkt je het leukst. Ja. Oké, nee, ik bedoel, dan weet ik dat even.
3: Ja.
2: Hey Jan, dan het weer. Het is, we hadden net achter de scherm ook even over. Dan praten we ook wel eens bij. En dan kwamen we wel uit op het plaatselijke gebeuren. Hè? Dus dat bij de een niets is en even een kilometer verderop dat er dan heel veel is.
3: Ja, er zijn toch een hoop mensen die kijken niet verder dan hun eigen dorp of straat.
2: Ja.
3: Want dan denken ze, nou, het is hier droog, hier valt niks. Dus met andere woorden, waar hebben ze het over? Maar de afgelopen dagen zijn er ook streken geweest in ons land waar de ene na de andere zware buien overtrok. En zo zijn er bijvoorbeeld plaatsen in het oosten van het land, Drenthe, ook in Friesland trouwens, en in Twente, waar deze maand toch al zo'n 80, 90 millimeter is gevallen. Lokaal zelfs al wat meer. Terwijl bijvoorbeeld in delen van Zuid-Holland, met name de Zuid-Hollandse eilanden, niet zozeer het gebied van het Groene Hart, dat valt op zich mee. Maar er is maar plaatselijk nog maar 15 millimeter gevallen. Dat geldt ook voor de kop van Noord-Holland. Grote verschillen. Gisteren ook weer trokken de forse buien over ons land. Blikseminslagen. We hebben het er gisteren nog even over gehad. Hè, om 1:30 gisteren.
2: Ja.
3: En ondertussen scheen de zon volop in Noord-Holland. Den Helder komt op 14 uur de zon uit over de hele dag. En in het Limburgse maar 5 uur de zon. En ja, dan hadden we natuurlijk ook gisteravond nog forse buien. Bijvoorbeeld in Wijster. Kort voor middernacht. 20 millimeter. Dus ja, dat zijn die verschillen met dit soort buiensituaties. Nou, als we kijken naar het actuele beeld, dan zien we dat er nog steeds buien actief zijn in het oosten van het land. Er komt zelfs ook nog wat onweer bij voor, met name in Drenthe. Elders in het land, in het midden, westen en zuiden, is het droog. Maar wel neemt de bewolking al toe. En die bewolking hangt dan samen met het frontensysteem van een nieuwe storing. En de regen die bereikt het zuidwesten later vanmiddag. En vanavond in het hele land, misschien uitgezonderd het noordoosten in eerste instantie, gaat er af en toe regen en motregen vallen. En dat geldt trouwens ook voor de komende nacht. Temperatuur vanmiddag, meest op zo'n 17, 18 graden. Uiteraard in de buien nu nog lagere temperaturen. En de wind die waait uit het zuidwesten tot westen, vanavond uit het zuiden en trekt aan de kust vanavond naar krachtig. Nou, morgen in het noordwesten enige tijd droog weer, misschien wat zon ook. Elders veel bewolking, ook in het noorden trouwens wat droger. Maar in het midden en zuiden af en toe regen en motregen. En in de middag breidt dat gebied zich weer uit. Temperatuur morgen 18 tot 19, misschien lokaal 19 tot 20 graden in het noordoosten. Dus ietsje hogere temperaturen. Nou, in het weekend dan hebben we weer een temperatuur zowel zaterdag als zondag van 18 graden. Een west- tot noordwestenwind, soms een bui, maar in het zuiden meest droog weer met ook af en toe zon.
2: Ja. Nou, dan weten we dat, Jan, hoe dat allemaal gaat lopen. En je hebt vaak gelijk, hè?
3: Laten we het hopen.
2: Ja. Hey, en dan de dagelijkse weerspreuk.
3: Vandaag is het 11 juni, dat is de dag van Sint Barnabas. En de volksweerkunde zegt, regent het op Sint Barnabas, dan zwemt de oogst in een waterplas.
2: Ja, mooi hoor. Top, dankjewel.
3: Oké.
2: En tot morgen.
3: Tot morgen, Hessel.

gevraagd wordt hier. Door Evelien. Evelien uit Apeldoorn wil graag haar vader feliciteren. Die is vandaag 65 jaar geworden. En ja, hij is de trotse opa van kinderen Sef, Saar en Sil. En gisteren is opa, zeker papa, verrast op het werk door moeders met een nachtje weg. En ze toeren nu door Zeeuwent, want daar is vaders geboren. En daar woont de familie. Hoe leuk is dat?

0: Davy van der Sluis.
1: Beter dan goed.
0: Beter dan goed. Ja, zo kan je het ook bekijken.
2: Ja, ja.
0: Hey, hoor eens even. De tune voor onze voetbalwedstrijd. Zondag. En Dallas. Ja, misschien komt die familie Ewing ook wel even kijken. Je weet het niet. Ik heb aan de telefoon Suzanne de Groot. Suzanne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar woon je, Suzanne?
3: Ik woon in Zuidveen.
0: Ja, ben je een beetje van de voetbal, of...
3: Nou, mijn man is meer voetbalfan.
0: Ja. Zit het er al wat in, de koorts, of moet dat nog komen?
3: Ja, dat zit er wel, hoor. Ja, ja, die heeft er echt wel zin in.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, en dan moet je verplicht meekijken, al die wedstrijden, al die 48 landen, of valt mee?
3: Nee, dat valt wel mee, hoor. Ik denk wel dat ik selectief is voor alleen voor Nederland.
0: Ja, dan is het de bitterbal op tafel natuurlijk en zo.
3: Zeker, ja. Het lekkerste bij is altijd goed.
0: Ja. Hey Suzanne, ik weet niet, ik denk dat je lot moet kopen vandaag. Want je hebt zoveel geluk, er komen zoveel berichten binnen hier voor die, voordat ze in ons elftal willen staan. En jij hebt het gewoon gered. Ja, jij zit gewoon in ons elftal, Suzanne. Je beseft het nog niet, hè? Nee. Suzanne, weet je wel wat dat inhoudt, wat je moet doen?
3: Dat is volgens mij een nummer kiezen.
0: Sorry?
3: Een nummer van een team.
0: Ja, gewoon kiezen. Een shirt kiezen. Dat is alles.
3: Dan wil ik graag nummer 10 als die er nog is.
0: Wil jij in de spits spelen? Ja?
3: Ja.
0: Maar je hebt geen verstand van voetbal. Wat moeten we daar dan mee?
3: Ja, een klein beetje. Dat komt toch goed hoor.
0: Je weet wel dat je een 3 moet schieten, toch?
3: Ja, ik weet niet welk doel, maar ik doe hem een van de doelen.
0: Ja, nee hoor. Dit is voldoende. We zetten jou daarop, Suzanne. Je bent nummer 10, dus gefeliciteerd. Je hebt een oranje pakket, krijg je thuis gestuurd. En het kan zo zijn dat ze je morgen uit de hoge hoed toveren bij het teken. De dikdakkers.
3: Oei, spannend.
0: Ja. Waar ligt dat eigenlijk, Zuidveen?
3: Vlakbij Steenwijk, Giethoorn.
0: Oh ja. Ja. Nou, ik zet hem erbij. We gaan je invullen op het shirt. Suzanne komt op nummer 10 te staan in de spits. Bedankt voor meedoen. En dan maar duimen of je de grote tv gaat winnen, oké?
3: Ik hoop het ook. Dank je.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.

0: Kom, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijskoffie voor mevrouw? Mm.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
8: Yes!

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op de radio.nl.
4: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
5: De Zomertour.
4: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De agent die in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens justitie heeft hij geen regels overtreden. De politie kreeg een melding dat een groepje jongeren een fatbike had gestolen. Bij McDonald's schiet de agent als een van de verdachten een vuurwapen laat zien. De VVD wil af van de stapels formulieren die je steeds weer moet invullen als je een lokaal evenement wil organiseren. Als bijvoorbeeld paasvuren, corso's en tentfeesten altijd zonder problemen verlopen, zou de gemeente daar een jarenlange vergunning voor moeten geven. Andere partijen in de Tweede Kamer zien daar ook wel wat in. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente

0: te Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. En de entree van Serena Williams in het proftennis is teleurstellend geëindigd. Ze won nog wel in de eerste ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens, maar kon de tweede ronde niet spelen. Haar dubbelpartner is geblesseerd. Williams wil zich volgende week laten zien in Berlijn, maar door de blessure is het afwachten. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
3: Weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Weer wat files hier op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Daar staat 27 minuten tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhaus ook daar wat aanschuiven. 12 minuten. Hoek van Holland richting Gouda. Vanaf het Brechtseplein naar het Kortrand aquaduct op de A20 is in ieder geval gebeurd. 12 minuten, 3 kilometer. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Aveling en Lexmond. Daar ook 16 minuten, 8 kilometer maar liefst. En dan nog wat flitsers. Die worden hier ook kenbaar gemaakt door Flitsmeister. Op de A1 staan ze bij Amersfoort. 41,9. En nog even verderop bij Willep. Tussen Deventer en Apeldoorn. 92,9. Bodegraven is ook aan de beurt vandaag. De A12 Utrecht-Gouda. 34,1. En ook bij Duiven zijn ze actief. Tussen de Duitse grens en Arnhem. Bij 139,4 langs de A12. Meer te doen op de A12 qua flitsers. Ook bij Zevenaar staan ze bij 142,3. En ook bij Babberich bij 148,3. Dan de A16, dat is links of rechts in het land. Breda, van de Belgische grens naar Breda, 72,1. Zwarte Meer staan ze ook vanmiddag. A37, 41,7. En de A67, Venlo-Eindhoven bij Venlo. Daar vind je ze ook bij 67,4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Ja, we knallen er nog maar even een keertje in. Die van Dean Sanders met dat mooie zomerliedje. Janna, Janna, Janna. Goedemiddag.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: wel een fijne tune, hoor. Mike Versteeg, zo heet hij.
1: Mega Run.
0: Oh ja. Ja, de Mega Run, dames en heren, jongens en meisjes. Naar Spanje, vijfdaagse barrel run, roadtrip door Europa. Oude gepimpte auto's, opdrachten, verrassingsroutes, feestavonden. En eigenlijk is er van alles aan de hand. En ons Larske rijdt mee, hè, met het ochtendprogramma. En dat wordt ook gefilmd en er worden allemaal dingetjes gepost. Maar mij kwam te horen dat Eddie Menzik ook mee rijdt. Hij is de organisator en ik heb hem even proberen te bellen. En zie daar, ik heb hem aan de telefoon. Eddie, goedemiddag.
2: Ja, Hessel, goedemiddag in de luisteraars van Radio NL.
0: Hoe gaat het, man? Waar zit je?
2: Ja, heel goed. Heel goed. En het is, we hebben heel mooi weer al de hele week. Dus ja, in Nederland is het weer wat minder wat ik hoor. Maar goed, ja, het is gewoon fantastisch voor u. En we staan nu op een camping, dat heet La Mola, midden in het hart van de Pyreneeën.
0: Oh.
2: Als ik omheen kijk, allemaal hele grote bergen. Er zitten ook nog bergen bij waar heel veel sneeuw ligt. Dus ja, de runners komen vanavond, of de strijders komen vanavond op een locatie terecht. Dat is gewoon niet normaal wat mooi.
0: Ja.
2: Met alles van picobello voor elkaar. Hele mooie sanitaire voorzieningen, alles erop en eraan. Hele mooie camping. Ja, midden in de Pyreneeën, dus ja, wat wil je nog meer? We kwamen gisteren bij de buurt van Barcelona vandaan. Hebben we 2 dagen staan op een hele grote motocrossbaan. Waar ook de runners nog konden crossen als ze dat wouden.
0: Ja,
2: en dat soort dingen. Dus,
0: ja, ik zag het, ja. Ja, geweldig.
2: Fantastisch. Ja. En gisteren hadden we natuurlijk een fantastische feestavond gehad. En we zijn elke avond bezig. Wij zijn weer druk met de feestavond, Menno en ik. En om het allemaal neer te zetten. En dat alles weer draait qua horeca en qua eten en dat soort dingen allemaal. En Ralf Verriet doet dan het uitzetten van de locaties en de routes. Dus er wordt van alle kanten keihard aan gewerkt om het weer een succes te maken.
0: Er zijn er nogal wat, hè? 500 auto's doen er mee, toch? Of?
2: Ja, die doen er zeker mee. Dus het is alleen maar zwaailicht en rooksignalen. Dus ja, het is gewoon fantastisch. Het is één grote familie. Ja, en we komen van plek naar plek. En waar je ook komt, mensen langs de kanten van de weg. Mensen vinden het allemaal leuk. Mensen doen allemaal mee. En ja, gewoon fantastisch.
0: Ja, ik begrijp het, joh. En rij je dan zelf ook in een barrel? Of rij je dan luxe rond in een bus of zo?
2: Wij rijden in een bus waar je in slapen kunt.
0: Ja.
2: Want wij rijden s'nachts meestal om weer de ene avond af te breken en dan weer plankgas naar de volgende locatie.
0: Ja, natuurlijk.
2: En we waren vanmorgen op 9 uur op deze locatie hier gearriveerd. En dan zijn we weer druk aan het bouwen om alles in neer te zetten. Dus de vrachtwagens komen allemaal binnen, de materialen komen allemaal binnen. We zetten alles gelijk door de plek. En als de mensen, de runners komen om 4-5 uur, dan staat alles weer klaar.
0: Ja, hele organisatie lijkt me. En,
2: ja, dat is het zeker. Maar het is gewoon erg leuk om te doen. Allemaal hele leuke, lieve mensen. En mensen vinden het allemaal leuk.
0: Ja,
2: het is gewoon een stukje passie wat erin zit. En we doen het nu al een jaar of 6 surfen. En het wordt alleen maar groter, alleen maar mooier. En steeds meer enthousiaste mensen. En je weet gewoon niet wat je meemaakt. Het is gewoon 1 week lang. 1 grote familie. Alles
0: erop en eraan. Nou, je bent er maar weer bij. Eddie, dankjewel, man, voor je informatie.
2: Ja. En, altijd goed.
0: We verwijzen de mensen even naar... want er zijn verschillende filmploegen mee, begreep ik. Ook
2: ja,
0: van,
2: ja.
0: Dus alles is te volgen.
2: Ja, elke morgen last met het... het maakt ook een mooie dagverslagen, dat soort dingen allemaal. Dus ja, en de mensen kunnen alles volgen via de Facebook van megarun.nl.
0: Ja.
2: Ja, het is gewoon fantastisch. Dus als je niet bent mee geweest, dan heb je wat gemist. Zo zeg ik dat iedereen.
0: Hey,
2: dus ik heb allemaal mensen aan de telefoon van hoe kunnen... Het is echt zo, als je niet meegaat, dan weet je niet wat je mist. Wat je mist, want het is hier het mooiste weer van de wereld. Dus het kan niet mooier.
0: Nee. Hey, ik zou zeggen, Eddie, de vlam in de pijpen.
2: Dankjewel, hè.
0: Oké, bedankt, man.
2: Yo, hoi.
0: Doe voorzichtig, hoi.

met de titel Deze Nacht. Ja. Ik krijg hier een prop liedje aangevraagd. Manon uit Bergijk die zegt goedemiddag. Vanochtend in een melige bui met een collega. En op een gegeven moment toen viel de vraag of opmerking van waar heb ik jou ook alweer eerder gezien. Dus dat liedje is van Stef Eckel en die zit de hele tijd in mijn hoofd. Zou je deze kunnen draaien? Ja, natuurlijk zou dat kunnen, want wij doen het hier op verzoek. En dan krijg je dat liedje voor je kiezen, hè? Zometeen nog meer verzoekplaten. Ik ben ze even aan het uitfilteren tussen de voetballen door. De vele voetballen.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!

0: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
14: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
15: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

lekker ritme. Raymond Hermans in de boeken. En even voor Rick van der Ven. Rickert uit Oosterwijk. Even voor zijn collega Jori een liedje. Die staat druk in de keuken, hard te werken, begrijp ik. En daar draaien we deze even voor. De Havenzangers. Ja.

Nou, het is wel goed. Want het is nooit goed. Ik krijg hier een mooi compliment van Bas, de Stienegooier. Nee, die zegt, het lijkt wel kermis op de radio. Wat een feest. Ja, is ook zo, hè. En het bellen maar door. Horus, Birdie.

videoclip is hij aan het surfen, zie ik. Want die man had zo goed kan, joh. Die beheerst die golven, dat is niet normaal. Af en toe moet je ook even weer afbouwen in de muziek en dan even een mooi luisterliedje draaien. Dat moment is daar. Gisteren ook al eens even gedraaid. Prachtig liedje eigenlijk. René Vroger en Welen met Hoe de Liefde Gaat.

Gino Gruis. Kroeg, bezinkt zijn favoriete kroeg nog even. Nou, nog even op de valreep een verzoekje voor Ruud. Ruud Groenhuizen uit Blokker. Die wil graag John Burgemeester even veel sterkte toewensen. Want die heeft net een ingrijpende knieoperatie gehad, lees ik hier. Dus even een speciaal liedje voor zijn gabber dus. Ruud en alle vrienden van Funtime. Dus geregeld. Ik heb een mooi nummer gevonden van Westy Bronkhorst. De nieuwe...

zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Bij Batenburg Installatietechniek werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
1: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg. In en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl.
14: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
14: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
15: De Zomertour.
14: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afton van der Meijs. In het

0: De Zeeuwse vogel Waarde heeft een automobilist fietsers aangereden. Er zijn meerdere gewonden, onder wie kinderen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de N290 waar het ongeluk gebeurde is in beide richtingen dicht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. Volgens justitie handelde de agent volgens de regels. De jongen werd achtervolgd na een gewapende fatbike-roof en had een doorgeladen pistool bij zich. Een statenlid van de PVV is veroordeeld tot 200 uur taakstraf omdat hij was ingereden op een activiste van Extinction Rebellion. Dat gebeurde vorig jaar bij het provinciehuis in Haarlem tijdens een protest tegen Tata Steel. PVV'er Ronald van Tichelen zei dat hij haar niet had gezien en was doorgereden. De verwondingen van de vrouw vielen mee. En op de dag dat het WK voetbal begint is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. Huidig wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er is soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
6: Boost yourself.
7: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenoptheradio.nl.
8: Het is een paar minuten over zes geworden. Het is 6:06 geworden, dat wil ik zeggen. Ja, staat hier letterlijk op het papier. Toch lees ik het verkeerd voor. Hoe is het mogelijk? Of was het expres? Ja. De A10, daar staat de file knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel, 5 minuten. En de allerlangste van Nederland kom je tegen op de A12 Den Haag richting Utrecht. En ook de A27 Almere richting Utrecht. En dat is tussen Huizen en Eemnes. En daar staat een kwartiertje. De snelheidscontroles A1 Amersfoort richting Amsterdam, 41.9. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij 17.7. En de A13 Den Haag richting Rotterdam, daar staan ze gewoon bij 6.5. Nou, vandaag ook in dit programma en vanavond natuurlijk bij Ivo Pasveer kun je je plaatsen in onze basisopstelling. Want je kan een mooie tv winnen voor jezelf. Yeah. Of misschien...
9: Je moeder!
8: Voor je moeder natuurlijk.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Stefan Meer! Ja, wij dachten vanmiddag eens even te beginnen met een covertje van Willem Duin door Bernardo. Kom nou, Alice.
10: Dit is de muziek van

0: Bernardo met zijn mooie stem. Misschien een beetje een rare vraag, maar hoe komt die stem bij jou uit de boxen thuis? Hoe klinkt dat? Klinkt dat vet of niet? Ja, kijk, want radio-dj zijn is niet alleen maar meer dan een beetje knopjes drukken en wat een beetje babbelen op de radio. Er is zoveel meer. Er is ook heel veel apparatuur hier, hè?
1: Hij jaagt het geluid door een oorband weer.

0: vandaag.
1: Ja joh, Robert van Hemert en Zandloofster. Nou, even kijken. Mark Wolsink uit Westenborg, dorp, die vraagt zich af. Kunnen we al voetbal appen? Jazeker kun je al voetbal appen. Ik zou het gewoon doen. Straks mis je de boot. We hebben in principe voor onze basisopstelling hebben we nog maar drie shirtjes te verdelen. Drie rugnummers. Nummer 1, 2 en 5. Gek genoeg. Daar maak je nog kans op. Dus ja, zeker loont het de moeite om even voetbal te appen. App je nu het woordje voetbal? Alles telt mee. Maar we gaan het ergens tussen 4 en 5 ga ik iemand terugbellen. Dus je hebt nog alle tijd. En vandaag, hoor jij een fluitje voorbij komen? Dan hoef je niks te doen, want dat betekent niks. Heb je toch fluit, dan ben je vast een man. Ja.

0: terechtkomen vandaag. Dus
1: hallo!
0: Altijd leuk dat we
2: Harry Slinger hier. Gever is een slinger aan dat ding.
0: Stefan?
3: Stefan!
0: Ja, ik hoor je.
3: Geef een slinger aan het
0: ja,
3: rat.
0: Geef een slinger aan het rat. Ja, er komt nog een soort van officieel oproepje. Daar hebben we beloofd in de vergadering om dat te doen. Van dames en heren, luister goed. En dat doen we meestal even zo. De muziek uit. Je kan nu appen, maar gewoon doen. Gewoon doen. We hebben nog maar 3 shirtjes te vergeven in de basisopstelling. Dus als je nu tijd hebt en je wil niet wachten omdat de dienstdoende DJ wat roept op de radio. Gewoon nu appen. Alles telt mee. Alle appjes met dat woordje voetbal erin, die tellen mee. Word je teruggebeld, dan ben jij, dan heb je rugnummer 2, nummer 5 of nummer 1. En aanstaande vrijdag in Teken Wouders Show, dan wordt er een spelletje gespeeld. Een bloed en bloed eerlijk spelletje. En wie weet kom je als aanvoerder uit de bus. En dat betekent dat jij het goede rugnummer hebt en het goede shirtje gekozen. En dat betekent dat jij een moddervet televisie, een televisiestation krijgt. Erger, televisiestation ook gewoon. Maar goed, een van de grootste televisies verkrijgbaar in Nederland krijg jij. Achterin de auto met de dikdakkers cabrio, die komt gewoon naar je toe. Hè, Swissmeek. Ja, ja, vrijdag dan. Zeg, ik ga maar eens even een slinger aan het rad geven, want hoog tijd. Ik lul weer te veel vandaag. Want ik heb het alweer door. Niet best. Daar gaat ie. Een slinger aan de... Wat is gebeurd? Wacht even. Oh, kan ik dan ook niks? Wat is het? Weet op mijn voorhoofd hier. Alle man, het is. Het lijkt zo simpel. Even, oh, doe maar even een slinger aan het rad. Nou, het is verschrikkelijk. Hij staat op nummer zo 35. En dat is deze.
4: Je hoort wel eens mensen zeggen. Ze draaien steeds dezelfde liedjes. Nou, let's go. Roep eens het domste liedje dat jij kent. Maar wel met een lekker pingeltje natuurlijk.
0: Ja.
4: Want ja, ook in winkels en bedrijven luisteren ze naar Radio NL.
0: Nou, nou precies. Het domste liedje ooit wat jij kan verzinnen. Dat zal meer in de hoek zijn van K3 en Bassie Adriaan. Niet te nadelen, want ik geniet er zelf ook van. Maar het moet wel even een lekker deuntje zijn. Want inderdaad, we staan ook in winkels aan. Dus ik kan ook wel echt klote muziek verzinnen. Maar dat wil je gewoon ook niet als radiomaker op de radio gooien. En ik denk ook, de muziekredactie vindt er van, wat van. Onze baas vindt er wat van. Dus het moet ook wel even een lekker pingeltje zijn, maar het mag zo dom en zo plat als het kan. De schuine liedjes, ja, ik ken ze allemaal wel. Dus als ik het zie qua titel, dan denk ik, oh ja, die kan niet en die kan wel. Nou ja, laat mij even iets van je horen. Dat kun je doen in de Radio NL app. Toets het in. Of spreek het in.
4: Je hoort wel eens mensen zeggen. Ze draaien steeds dezelfde liedjes. Nou, let's go. Roep eens het domste liedje dat jij kent. Maar wel met een lekker pingeltje natuurlijk. Want ja, ook in winkels en bedrijven luisteren ze naar Radio NL.

0: Oh mijn god. Ik heb eentje die snapt de humor van de discjockey inmiddels. Als je een paar jaar hebt geluisterd, dan begrijp je het ook volgens mij. Pien van Dalsem uit Wormer, die stuurt letterlijk gewoon even het woordje voetbal. En daarna stuurt ze, een fluitje ook nog. Ja, inderdaad. Ik zei al, als je hoort het fluitje voorbij komen, dat betekent verder niks. Je hoeft niks te doen, want het is niks. Een fluitje horen in dit programma is niks. En wat laat ik horen? Een fluitje. Ah, het is helemaal heel, het is kinderachtige humor. 6+, ik weet het, maar goed, dat maakt niet uit. Maar ik heb wel een probleem. Ik heb echt een groot probleem heb ik veroorzaakt voor mezelf. Maar goed, ik gaf net een slinger aan het rad. En dit was de opdracht.
1: Hoort wel eens mensen zeggen, ze draaien steeds dezelfde liedjes. Ja. Nou, let's go. Roep eens het domste liedje dat jij kent. Maar wel met een lekker pingeltje natuurlijk. Want ja, ook in winkels en bedrijven luisteren ze naar Radio NL.
0: Ja, dat is een kreet. Dat heb ik opgepakt uit onze maandelijkse vergaderingen die we hebben met discjockeys onder elkaar. Ook qua muziek en zo, daar gaat het wel eens in de vergadering over. Maar het eindigt altijd met van, jongens, let even goed op wat je doet. De verzoekplaten zijn natuurlijk geniaal voor het bedrijf. Iedereen vindt het leuk om verzoekplaten te draaien. Luisteraars vinden het leuk om verzoekplaatjes te horen. Maar let wel even op, we staan ook in winkels en bedrijven aan. Horen we altijd op het eind, dus dat gaat eigenlijk niet zo op de radio gemoeten. Maar het is wel wat het is. Dus als jij bijvoorbeeld Volbeat aanvraagt, of Metallica, dan begrijp je zelf ook wel. Wij zijn Radio NL. Koekoek, hallo. Dat kunnen we niet draaien natuurlijk, omdat heel Nederland luistert mee. Het is niet alleen maar provincie Zeeland wat meeluistert. Het is overal. Dan heb ik mezelf met een heel groot probleem opgezadeld, want ik riep net, ga alvast maar even voetbal appen. En onze chat, wat wij zien aan deze kant, als je ooit een keer in de studio komt hier, dan laat ik het zien, is net een chatbox. Dat gaat echt achter elkaar door. Die oude chatbox van vroeger, dan komt er één berichtje binnen en wij kunnen dan 4 berichtjes op een scherm zien. Tegelijk. En het gaat maar door. Het regent gewoon met berichten voetbal. En daartussendoor staan ook de berichten voor het domste liedje ooit. En verschrikkelijk. Wat een puinhoop. Ik kan niet alles voorlezen. Het lukt gewoon niet. Ik heb wel even een paar dingen op een klapblokje gezet. Christa uit Almelo. Het domste nummer ooit ga ik vol Vulcano. Als je hamer goed zit. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Vrouwtje Bauer uit Warten. Ik heb jou eruit gekozen, vrouwtje. Zal ik je nog even bellen? Daar hebben we geen tijd voor. Wat dacht je van de Hemelbed Polka? Nou, wat dacht ik? Dit is het domste nummer ooit. Het verschrikkelijkste nummer. Is het vals gezongen? Waarschijnlijk wel. Is die niet om aan te horen? Ook waarschijnlijk. Maar heb jij meegezongen in de kroeg? En ga je hem zo meteen handen zetten op de radio? Dat denk ik wel. Jopie Vogelvang en de Hemelbed Polka. Ik kan het niet eens nadoen. Verschrikkelijk nummer. Verschrikkelijk mooi natuurlijk.
2: Stefan?
0: Ja.
2: Slinger het liedje maar de eter in.
0: Dit zijn dus van die liedjes, daar moet ik me weer voor verantwoorden binnenkort. Let maar op.

0: Zullen we nog een keer doen?
1: Wat geinig, hè, dit.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakken Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Score deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Wera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting... op de Klik PVC-vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
15: Gericht adverteren? Wij bieden oplossingen op maat voor elke regio. Van jouw dorp tot in heel Nederland. Kijk op adverteren op de radio.nl.
16: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
17: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf.
18: Wil jij ook in onze WK-selectie?
17: App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: De allernieuwste van Sieneke. En ik heb echt gevoel van, hè? Als er 3 appjes binnenkomen, die mensen die zeggen, ik geloof je niet, dan moet ik toch maar even bellen. Want... ja, want het klinkt toch ongeloofwaardig dat wij net de hemel met polka draaien. En er kwam een appje binnen van vrouwtje Bauer, die vroeg hem aan. En ja, we geloven het niet, Leur. Nou, gaan we vrouwtje even bellen, want nu hoop ik echt ook dat ze even oppakt. Deze dame had echt, of het is een meneer natuurlijk, met de telefoon in de klauwen van de lady. Had echt de hemel met haar.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, is dit vrouwtje?
1: Ja.
0: Hey, ik had 3 vervelende appjes. Mensen geloven niet dat jij bestaat. En dat ik zelf de hemel met polka maar had ingestart. Dat is niet waar, hè?
1: Nee, dat is niet waar.
0: Nee, precies. Waar kom je vandaan, vrouwtje?
1: Uit Warten.
0: Hè? Warten.
1: Ja.
0: En daar is de hemel met polka een nationaal volkslied? Of hoe zit dat? Of vind jij hem gewoon leuk?
1: Nee, ja, hij schoot
0: mij
1: in 1 keer zo
0: te binnen.
1: Ik denk, dat is
0: toch
1: een heel dom nummer.
0: Ja, ik was er zo blij mee. Dus ja, vond je hem leuk even te horen op de radio? Ja, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Oké, nou, dankjewel voor het telefoon oppakken, vrouwtje. Want ja, als ik niet geloof had, moet ik even bellen natuurlijk, hè? Dat je wel bestaat.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, precies. En je bent niet mijn zus, hè?
1: Nee, hoor.
0: Nee, precies. 3, 2, 1. Je kan natuurlijk vanaf nu al officieel even het woordje voetbal gaan appen. Want je wil erbij zijn. Sowieso. Je wil rug nummer 2 scoren. Je wil rug nummer 5 scoren. Of rug nummer 1. En uiteindelijk sta je dan in onze basisselectie. Aan het einde van de week in het programma van Teken Wouda gaan we een spel spelen met de basisopstelling. En uiteindelijk komt daar een aanvoerder uit. En dan ben je de baas van het hele stel. En dan gaat alle alarmbellen gaan af. Want dan heb jij een hele grote televisie gewonnen. En de dikdakkers die gaan het dan... naar jou toe brengen.
2: Hey jongens, kijk eens wie er aankomt. Op die trekker. Ja, dat is hem.

0: Kom op, we gaan naar huis.
1: Ik ben boer Harms en ik kom... weet je wat zo raar is met dat liedje? Als je nou Haagenees bent, je bent Amsterdammer, je woont in Rotterdam, je bent een Tilburger. Iedereen verstaat dit ook, word voor word. Iedereen verstaat dit ook. Het is plat Drents en iedereen zingt het mee. In de kroeg, en daar hoef je niet dronken voor te zijn, ook nuchter zingen mensen dit allemaal mee. Hey, ik zit me even af te vragen, aanstaande vrijdag natuurlijk. Wat als je nou die televisie wint? Wat als? Ja, huis opruimen, want de dikdakkers die komen eraan. Maar wat als? Wat als Django nou even Dutch Boys zou zingen? Hey.
2: Hey Stefan.
1: Ja, ja.
2: Wat als?
1: Ja, ik ben er bang voor.
2: Wat als?
1: Oh mijn god, hey, je zou die televisie winnen en ze komen naar je toe vrijdag. En dan moet je stofzuiger erheen, de ramen nog even lappen. Oh mijn god, paniek, paniek. Want wij komen met camera's natuurlijk naar je toe, zo is het ook. Zeg, wat als Django Wagner, the legend himself, nou eens even een stukje Drents zou zingen? Hoe zou dat dan klinken? Zou hij met zijn stem de Dutch Boys aankunnen? Nou, Django, zit er klaar voor, gast?
2: Daar gaan we!
1: Daar gaat hij.
2: Best, best, best!
1: Django Wagner from Holland sings Boer Harms.
2: Kijk eens

Casey Vlodder. De originaalopname en een van de laatste episodes op televisie of Videoland is natuurlijk de nieuwe serie van Vlodder. Daar zong ze hem zelf. Daar zong ze eindelijk dit liedje zelf. Als haarzelf in de serie op het podium met allemaal van die ruige bikers om haar heen. En ja, mooi, mooi, mooi, mooi. Hele tijd geleden hebben we het liedje best wel vaak gedraaid. En toen opeens, omdat wij best wel een groot station zijn, zijn er natuurlijk ook artiesten die horen dat wij dat draaien en op de playlist hebben staan, Tatjana. En toen is er een remix van gekomen van Ferry de Leeds. Nou ja, en toen dacht ook Tatjana, oké, dit is het moment dat hij wel genoeg bekend is, dan ga ik hem ook maar even doen. En dit had vroeger al een hit moeten zijn. Toen de tijd, toen hij uitkwam, heeft hij eigenlijk niet zoveel gedaan. Echt gek, toch? Het is een hele goede plaat. Nou, dit is dan officieel maar het momentje. Laat ik er maar even een momentje van maken. Heel kort, nu maar 20 seconden. Heb ik helemaal getimed, hè? Kijk, het klinkt als een chaos. Is niet altijd zo. Je kan nu appen. Het woordje voetbal. Kom in onze basisopstelling. We hebben nog 3 shirtjes te vergeven. 3 rugnummers. Nummer 1, nummer 2 en nummer 5. Dat is het. Zorg even dat je dat ziet te bemachtigen. En dat gaat rond. Wauw. 20 voor 5 gebeuren. 20 voor 5 ga ik rondbellen. Dus voor 20 voor 5. Ik weet niet wat je aan het doen bent. En of je telefoon helemaal vol is. Pleur er wat af. Want die RadioNL-app die moet op je telefoon. En dan open je even de berichten. Staat midden onderin. En daar toets je in voetbal. Voetbal appen. Word je teruggebeld. Dan krijg je sowieso een oranje pakket. En je komt in onze basisopstelling. En dan maak je aanstaande vrijdag. De winkans is 1 op 11. Dat is best heftig. Dat is, dat is te doen. En dan word je teruggebeld. En dan krijg je een joekel van de televisie. Bezorgd door de dikdakkers. Nou, jeetje man. Gewoon simpel even 1 appje sturen. Denk dan niet van, geen belang bij Stefan. Gewoon even doen man. Download onze app. Je kan altijd een bericht sturen naar de DJ's. Dag en nacht kun je ons stalken, lastigvallen, uitschelden of

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.

0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalet en staakcaravans.
2: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
2: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Afton van der Meijs. Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 fietsers omgekomen, onder wie 2 kinderen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto reed op een naastgelegen fietspad een groep van 14 fietsers aan die op schoolkamp waren. De N290 is voorlopig beide kanten op dicht. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. In de Franse stad Toulouse geldt tijdens sommige WK-wedstrijden een avondklok voor jongeren onder de 16. Ook tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat land heeft sterke banden met Frankrijk. Toulouse is bang dat er weer rellen uitbreken, zoals na de Champions League finale met Paris Saint-Germain 2 weken geleden. Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in het grastoernooi van Rosmalen. In de tweede ronde verloor hij in 2 sets van zijn Chinese tegenstander. Na afloop had Griekspoor het over een hele slechte wedstrijd, waarbij de beste speler heeft gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is over het algemeen droog bij 18 graden. Vanavond gaat het regenen en koelt het af naar een graad of 15. Ook morgen regen.

0: regenachtig en fris met 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Score deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Radio vermaakt, verbeeld, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverteeropderadio.nl.
11: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
10: Adverteeropderadio.nl.
12: 5 minuten over 4 geworden. Radio NL, daar luister je naar. En dit zijn de files in Nederland. A12 staat een lange Arnhem richting Oberhausen. 8 minuten en dat is 5 kilometer. Dat is lang gezien wat er allemaal staat. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Dus dat stond een half uurtje en er staat nu nog 9 minuten. En dat is 5 kilometer. De snelheidscontroles A4 Den Haag richting Amsterdam 12.2. En de A13 Den Haag richting Rotterdam 6.7.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ja, goedemiddag. Dit uur dan gaan we weer een basisopstelling plekje vergeven. App voetbal en wie weet ben jij het.
13: Dit is de muziek van Radio.

0: Deze plaat, dat vliegt. Echt niet normaal, die gaat hard. Jeffrey Leunenberg, Hollandse Nieuwe deze week, Italiani. En er is nog iemand in Nederland die vliegt, jongen. Dat is echt niet normaal. Deze man, die kan haast niet meer over straat. Als hij op een podium staat, breken ze de tent af. En als hij gewoon ergens loopt, dan wordt hij belaagd voor foto's. Niet normaal hoe populair deze gast is. En het komt ook een beetje omdat hij natuurlijk in het jachtseizoen zat van Stuk TV. En ja, gewoon iedereen, de jeugd en ook zeg maar de oude garde zoals ik. We kennen hem allemaal. Je zou hem zo herkennen op straat en misschien hoor je het voor het eerst, maar zijn naam is Russo. Russo, rapper, online legend, maakt ook liedjes. En gisteren, in dit programma, kreeg ik iemand die heel droog vroeg... Hey, Leur, goedemiddag. Kun je even de nieuwe van Basje en Adriaan draaien? Ik denk, die gast, ik moet er een ambulance heen sturen, want dan gaat niet goed met die gast. Maar dus ik even googelen gisteravond, Basje en Adriaan, zullen die echt een nieuwe plaat hebben? Ja, deels wel. Ja en nee. Basje en Adriaan hadden vroeger een liedje, dat heette Hou Je Rustig. En die is weer redelijk opnieuw uitgebracht. Met Russo. Die heeft zich daaraan gewaagd. In het online clipje, daar zie je Basje en Adriaan wel allemaal voorbij komen. In het liedje hoor je ze niet echt voorbij komen. Maar ik wil hem toch even laten horen. En waarom hebben we besloten dat toch even te laten horen? Omdat het een voetballiedje is. En hou je vast, het liedje duurt 1 minuut 27. Dus, wauw, dat is wel te doen. En ik weet het. Wij weten al van tevoren, jij gaat iets vinden van het liedje. Waarschijnlijk zit hij zo meteen te roepen in de auto. Oh, dat past helemaal niet bij jullie, man. Maar we laten hem gewoon even horen. Want hoe grappig is het? Basje en Adriaan en Russo. In één liedje. Hou je rustig. Ja, je moet hem gewoon een keer gehoord hebben. Ik bedoel, waarom zul je hem aanklikken online als je hem ook even bij ons kan horen, toch?
1: Oh, schijtje. Oh, hij gaat naar het scherm. Ja, gaat kijken. Dat zal er niet, toch? Hij gaat de bar inschakelen. Kom op.

Russo, Bas en Adriaan, hou je rustig. Dat was vroeger al een liedje van Bas en Adriaan. Maar je hoort ze niet terug in het liedje. Ik weet niet, dat vingerspitsen, er ontbreekt iets. Er ontbreekt iets in het liedje. Bijvoorbeeld Allemaal Magisch. Is er dan niemand die dat erover na heeft gedacht om dat er even in te monteren? Dat kan nog steeds Allemaal Magisch. Of Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Of dat vind ik zelf wel mooi, hè? Drommels, drommels, drommels. Nee, hou je rustig. Daar moet toch iets van te maken zijn. Of Alles is van Bassie, kan er ook niet. Alles is van Bassie! Allemaal Magisch. Ah, jongen, als dat erin zit. Want Bas en Adriaan, ze staan in de artiestennaam, maar ze komen niet in het liedje voor. Dat is gek. Net als dat ene liedje. Die heb ik niet eens klaarstaan. Oh, ik had Jeroen van Zeelstad even. Met dat plop. Nee, verkeerde plop. Andere plop. Nee. Plopper, de plopper, de plop. Dat liedje, dat zakte toen al een tijdje weg. Robert van Hemert had hem uit met de Donnie Meister. En dat was een beetje voorbij. Tot een of andere Jaap van Zijl, die maakte daar een mashup van. Van Zijp, volgens mij. Jaap van Zijp. Ik zeg het elke keer verkeerd op de radio. Attentie, Jaap van Zijp. Die maakte daar een mashupje van met plopper, de plop. Nee, andere plop. En toen opeens kwam het liedje weer terug. Heel gek. En werd er overal weer plat gedraaid. Die mashup hebben ze een paar keer gedraaid. Maar wij blijven hem gewoon draaien. Dus eigenlijk zou het... Ja, net, ook met dat liedje van net, hou je rustig, hou je rustig. Daar moet even wat ingemixt worden. Plopper de plop. Zullen we even doen?

Het begint nu wel heel erg spannend te worden. Tenminste voor vandaag. Vanavond maak je ook weer kans, maar zometeen het tweede liedje. Na 16:30, dan gaan we rondbellen. We hebben nog 3 shirtjes te verdelen. We zijn bezig met een basisopstelling. Daarmee kun je een grote televisie winnen. Niet normaal. We hebben nog shirtje 1, waar je naam onder kan. We hebben nog shirtje 2, waar je naam onder kan. En we hebben nog shirtje 5, waar ook jouw naam onder kan. Je mag gaan kiezen waar je wil staan. Links, rechts of op het doel. Zo simpel is het. Stuur het woordje voetbal nu nog even. En na 16:30, 2 liedjes, daarna ga ik meteen bellen. En dan sta jij in onze basisopstelling. En dan maak je aanstaande vrijdag dus kans op een hele grote televisie. Wel even thuis je huis opruimen, want de dikdakkers die komen bij je langs. Om hem te brengen. En het grappige is, vind ik zelf, en mogen we steeds niet vertellen op de radio, maar ze hebben hem zelf betaald. Dat vonden ze een voorwaarde, dat wilden ze nog doen, omdat ze dit jaar stoppen natuurlijk. En met de act, de dikdakkers, dus ja, ze zullen hier daar nog wel wat zwart geld op de planken hadden liggen. Dus nou ja, oké, leuk. Dus doe nu gewoon even mee nog. App het woordje voetbal. Gewoon

0: 100 procent.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: D24olie.nl. Voordelige brandstof voor transport en landbouw. Bezoek D24olie.nl en bestel vandaag nog jouw dieselolie, B0, HVO100, smeermiddelen en AdBlue. D24olie.nl.
4: Dit is Radio NL. Je kent

0: Regio NL.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
8: En mooi groen.
7: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
8: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
9: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
13: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
12: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
14: Mijn klanten herkenden mijn bedrijf op de radio.
12: Kijk op adverterenopderadio.nl. Geen zorgen, alleen succes. Adverterenopderadio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf.
20: Wil jij ook in onze WK-selectie?
19: App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
21: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: RadioNL.
1: Weerbericht. Een paar minuten over, 4:30. Zometeen draai ik 2 liedjes en dan ga ik eens iemand terugbellen. Je kan nog steeds appen, het woordje voetbal. Wil je kans maken met een hele grote televisie? En word je eruit gekozen, krijg je sowieso een oranje pakket. En gewoon even meedoen. Joh. De kans is zo groot dat je gaat winnen, niet normaal. Het weerbericht. Vanavond droog, met uitzondering van het zuidwesten. De komende dagen is het in het weekend nog koud en wisselvallig weer. Morgen 90% kans op regen en het wordt max... 18 graden. Dan doen we het nieuws even in vogelvlucht. En dat doen we met het ANP. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afton van der Meijs. Bij het ongeluk in Vogelwaarde, Zeeland, zijn 2 kinderen en een volwassene omgekomen. Een automobilist reed ze aan op het fietspad naast de N290. De fietsers waren op zomerkamp. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De gemeente Zwolle schiet deze zomer het aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Als daar te weinig slaapplekken zijn voor asielzoekers, kunnen ze in Zwolle terecht in een hotel. Er is daar elke nacht plek voor 50 mensen. Tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open, hebben ze de gemeente laten weten. Voorwaarde is wel dat ze na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten.
1: Dankjewel, Daphne van der Meijs. De files A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Amsterdam Sloten en Hoofddorp Zuid. Daar staat 17 minuten, komt er een ongeluk, 2 rijstroken afgesloten en dat is 7 kilometer ellende. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda, 48 minuten, 8 kilometer. En dat is tussen Rotterdam Noord en Nieuwekerk aan de IJssel. Snelheidscontroles A10, knooppunt De Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein bij 25,5. De A58 Tilburg richting Breda, 55,1. En de A67, dat is Venlo richting Eindhoven, 67,4.

0: Het liedje kwam uit 3 jaar voor de corona-ellende. Tamara Tol en de hoor, die accordeon. Lars van Dijk en ik worden hier blij van, sowieso. Zeg, deze week proberen we een elftal bij elkaar te krijgen met de luisteraars van Radio NL. En we hebben 8 mensen inmiddels geselecteerd. Rug nummer 3 is voor Mario, rug nummer 4 is voor René, rug nummer 6 is voor Stefan. Jarno heeft nummer 7, Wilfried heeft nummer 8. Leon J. heeft nummer 9, Suzanne heeft nummer 10 en Manita heeft nummer 11. We hebben nog links voor weg te geven, rechts voor en de doelman nummer 1. Shirt nummer 1 is nog vrij, hoe dan? Als ik aan de goede kant van de radio zat, aan jouw kant, dan wist ik het wel. Had ik meteen nummer 1 gekozen. Want jij denkt natuurlijk, ja, nummer 1 wordt nooit aanvoerder. Dan wordt er nooit uitgekozen. Maar vrijdag in het programma van Teke Wouda wordt een bloedeerlijk spelletje gespeeld. En de uitkomst is shaky, is onzeker. En zo hoort het ook te zijn. Het maakt ons niet uit wie wint. En het lot zal het bepalen. Dus je kan rustig gewoon shirtje 1 kiezen. Maar goed, je moet het zelf weten. We gaan nu kijken. Wie of wie heeft in dit programma vanavond, vanmiddag en... het is nog niet vanavond, maar het woordje voetbal gestuurd. Dat zijn maar een paar geweest. Jallemachtig, je moet het zien, man. Je zou het moeten zien, niet normaal. We gaan nu even iemand selecteren. Dat doen we live. Je kan meekijken op radio.nl.tv, dat het ook echt live gaat. We krijgen geen blaadje aangeleverd van iemand van een kantoortje verderop of zo.
1: Oh ja, dan moet je even bellen, joh. Want we hebben de social contact en die is heel knap of zo.
0: Dat doen we niet, dat doen we niet aan. Kijk, dat doen ze bij Q Music en zo wel. Ik ga je nou even iets vertellen wat eigenlijk niet op de radio mag. Maar als je daar meedoet met een spelletje, gaan ze je social media checken. Aan de hand van je telefoonnummer en achternaam, dan gaan ze allemaal checken hoe je eruit ziet. En of je wel fatsoenlijk bent en of je wel in de villa woont. En meestal kiezen ze ook allemaal dames uit. Maar ja, goed, ik kan nu ook een dame per ongeluk kiezen. Wat ik doe het altijd op basis van 06-nummers. Dus ik ga niet kijken van, oh ja, die ken ik en die gun ik het wel. Oh, die woont in het dorp bij mij. Oh, die ga ik even bellen. Zo gaat het, zo werkt dat niet. Het gaat allemaal bloedje eerlijk. We gaan nu bellen. B.O.B. krijgt van de disc jockey nu even een telefoontje. Niemand blijkbaar.
2: Ben.
0: Hallo.
2: Hallo, goeiedag.
0: Zo, hey, hij ging niet eens over. Met wie spreek ik? Hoe kan dat dan?
2: Met Ben.
0: Hey Ben. Of hoorde je mij al? Was je al heel snel met oppakken?
2: Nee, ja, ik had toevallig net mijn telefoon in man. Want ik sta bij de laadpaal. Ik heb net een nieuwe taxi gekocht. Maar ja, dan koop je dat ding en dan is hij weer leeg natuurlijk, hè.
0: Ja, een nieuwe taxi gekocht?
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja, we moeten allemaal elektrisch rijden, hè, nieuwejaar.
0: Dus, ja. Oh, ja, precies, ja. Hey, luister, ja. Ik heb goed nieuws voor je, Ben. Want jij hebt in principe een rugnummer te pakken. Jammer!
2: Kijk, dat is mooi.
0: En dat betekent met automatisch dat jij een oranje pakket krijgt met allemaal toffe dingen erin. En niet alleen maar oranje spulletjes, maar natuurlijk ook wat jij verwacht dat erin zit. Allemaal Radio NL dingetjes, die heb je sowieso te pakken.
2: Nu gaan, kijk, dat is mooi.
0: Nu gaan we jouw beste Ben. Waar kom je eigenlijk vandaan? Welk gedeelte van Nederland woon je?
3: Noord-Holland,
0: ik kom
3: zelf uit Limmen.
0: Kijk, Limmen, oh mooi. Limmen is mooi.
2: Ja.
0: Limmen is cool. Zeg, wij hebben nog links voor, we hebben rechts voor en we hebben de doelman. Dus shirtje nummer 2 is links voor, shirtje nummer 5 is rechts voor en de doelman moet ook nog geregeld worden. Dus wil jij rug nummer 2, 5 of 1?
3: Doe maar 1.
0: Jij wil op het doel.
2: Ja hoor.
0: Beste Ben, wij gaan je noteren als doelman. Ben, jij staat op nummer 1. Je krijgt van ons een pakket opgestuurd. En aanstaande vrijdag in het programma van Teke Wouda zal bekend worden of jij er vandoor gaat met een televisioen. Echt van dat maatje.
2: Nou, dan gaan we wel goed in de gaten houden.
0: Ja, joh, ja. En komt hij dan in de woonkamer te staan of zet je hem op zolder ergens weer? Nee, toch?
2: Nee, lekker op zolder.
0: Ja. Hè? Niet op zolder, toch?
2: Of... Jawel, daar kan de vrouw er geen gebruik van maken.
0: Hey, gefeliciteerd man en succes, hè, vrijdag.
2: Hey, ja. Dankjewel, hè.
0: Allemachtig. We hopen dat zijn vrouw niet meeluistert.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: 10 tenders, alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan €8.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
0: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
1: De Zomertour.
0: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afton van der Meijs. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 3 fietsers. Het zijn 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Op een dijk bij Vogelwaarde reed een automobilist een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders aan. Ze waren op zomerkamp. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren en is op zoek naar getuigen. De automobilist is aangehouden. De N290 waar het gebeurde is voorlopig dicht. De andere kinderen en de tweede begeleider zijn opgevangen. Ook in het dorpshuis van Vogelwaarde en op de school van de kinderen is opvang geregeld voor betrokkenen bij het ongeluk. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in heel Nederland opgeheven. Door die regel moesten kippen en ander pluimvee binnenblijven. De maatregel gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu zo klein dat ook daar de maatregel is geschrapt. En tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open. Ze hebben zich gemeld bij de gemeente. Als kroegen langer willen open blijven, moeten ze dat nog wel minimaal 3 dagen van tevoren laten weten. Voorwaarde is dat de cafés na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: Merci.

0: De doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverterenopderadio.nl. Radioreclame. Adverterenopderadio.nl.

0: Het is 5:03. Zometeen gaan we starten natuurlijk met de grootste kroeg van Nederland. Het mafste uurtje van de Nederlandse radio. Een uurtje lekker los. En het leukste is, alle liedjes die we draaien, dat pluk ik allemaal uit de app. Dus zorg even dat je iets geks in toetst of wat leuks. Of meezingbaar gehalte 10+. Hè. Je weet het, we draaien van de Voortak naar Paul Elstak. Van de Lowland Trio naar Mental Trio. Nou ja, in principe alles kan en alles mag. Maar je moet wel even wat insturen. Dus niet lopen schreeuwen in de auto. Dat horen we niet. Logisch natuurlijk. Nou ja, de files van dit ogenblik. Daar komen ze. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar staat een kwartiertje vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. 20 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag. En dat moet bij knooppunt Lunetten zijn. Ja, ik zie het net. Ja, ongelukje gebeurt daar. Kwartiertje vertraging. 5 kilometer. En echt oprecht de langste van Nederland. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar staat 50 minuten. 9 kilometer. En dat is bij Nieuwekerk aan de IJssel. Nou, snelheidscontroles. A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein. 25.5. De A13 Den Haag richting Rotterdam. 6.8. En de A59 Zethoogenbosch richting knooppunt Zonzeel. 122.5.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: Eerst niks gezien met ze.
1: Uurtje lekker los.
0: Doorlopen.
2: Tijd voor muziek.
3: Helemaal mis.

0: Oeh, er zijn een paar boefjes. In het circuitje van de Nederlandse artiesten. Ik hoor het net nu pas. Dat stukje in deze plaat. Dat ha ha ha ha. Dat is het lachje van Monique Smit natuurlijk. Maar dat zit ook in de tapster. De tapster uit Guyana. De tapster van wat lijkt een macaroni. Helemaal niet. Maar dat hebben ze anders gedaan. Dat hebben ze door een filter gehaald. Ze hebben Monique Smit gekloond. Oh, wat een boefjes. Sander Kwarten. Is dat Sander Kwarten? Oh, mooi, mooi, mooi. Zeg, we gaan even door. We moeten namelijk een liedje draaien van Frank van Etten. En wacht even. Oh, Jobie, dat wil ik.
1: Attentie, attentie.
2: Er is een playlistprobleem.
3: Ja.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jobie! Van de muziekredactie! Nou, ik wil heel graag zeggen, net als we Jannes draaien of Vester de Bonkhorst, dames en heren, een legend. Maar goed, het is Jopie maar. Het is Jopie van de muziekredactie. Allemachtig. Hey, Jopie!
5: Hey, Luukje!
0: Heb je nog wat beleefd daar op de muziekredactie of saai?
5: Ja, we zaten even een filmpje voor jou te bekijken op TikTok.
0: Voor mij?
5: Je was aan het draaien in Arnhem.
0: Oh ja, dat weet ik nog.
5: Je riep letterlijk, dames en heren, vanavond gratis bier! Viltjes!
0: Oh ja, dat heb ik geroepen, ja, inderdaad.
5: Ik heb nog nooit de menigte zo horen juichen voordat de sfeer gruwelijk omsloeg. Wat een slechte DJ ben jij, zeg.
0: Kom op, Stefan, wat is het?
5: En hoezo sta jij opeens in je blote body, terwijl je weet dat je moddervet bent?
0: Nou, Jopie, dat is iets wat je nooit bij jou zal zien, want dat is emotie. Dat is pure emotie. Dat heet draaien op buikgevoel, Jopie.
5: Maar serieus, wat een buik, man.
0: Nou,
5: je zou wel goed passen in de zaak van mijn overbuurvrouw.
0: Oh, wat voor zaak heeft ze wel meteen?
5: Een spookhuis!
0: Nou, prima, ik ben er klaar mee zo. Want
5: Wil je nog een playlistprobleempje van vandaag weten?
0: Nou, vooruit maar.
5: Thijs Jacobs uit De Venne wil Hermes House Band, I Will Survive.
0: Mooi, mooi.
5: En Maarten Hagens uit IJsselstein wil Jangers.
0: Ook gaaf.
5: Desperado.
0: Ja, Desperado.
5: Zullen we ze laten kiezen?
0: Ja, strak plan. Playlist.

0: Attentie.
1: Nou, dat zijn de keuzes van vandaag. Playlistprobleem, dat is eigenlijk de hele dag gaande. Want er komen best wel veel appjes binnen. Maar goed, kiezen tussen deze twee lijkt onmogelijk. Maar ik weet zeker dat jij een voorkeur hebt. Wil jij Hermes House Band worden op Radio NL? Wat eigenlijk heel erg logisch is, maar ook onlogisch, omdat het natuurlijk Engels is. Maar ja, onder de motorkap zijn het allemaal Nederlanders natuurlijk, studenten. Hermes House Band, I Will Survive. Vind je dat leuk op de radio? Dan laat even iets van je horen. Toets een eentje in onze Radio NL app. En denk je van, nou, wat is dat van baggerplaat, man? Dat wil ik helemaal niet horen op mijn favoriete station. Dan heb je nummer 2 en dan krijg je misschien wel Jannes met Desperado. Dat draaien we ook niet zo heel vaak, volgens mij.

0: zijn topgozers. Alle DJ's zijn topgozers. Echt zo. Ja, zeg maar eerlijk, je hebt wat anders gezongen, hè? Toch niet in de bijzijn van je kinderen, hoop ik. Hè? Want dat is gewoon raar. Of je wil ze iets leren, natuurlijk, kan ook. Zeg, ja, het gaat snel voorbij, want ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo!
0: Van de muziekredactie!
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Ja. Tot nu toe vind ik het wel oké dat Jopie in mijn uitzending verschijnt. Toen ze tegen mij zeiden van ja, hij gaat je een beetje helpen en ondersteunen met een uurtje lekker los. Dacht ik, nou, dat wordt niks. Maar het is wel geinig. Ik vind het wel leuk. Alhoewel, hij mag mij niet zo. Hè. Dat hoor je ook wel in de gesprekken. Ze zit me altijd af te zeiken en zo. Maar goed, ik hou me rustig, want ik zit op de radio. Het is te makkelijk dat ik ook zeg maar hem wat vuur aan de schenen ga leggen. Dat wil ik helemaal niet, joh. Of eigenlijk wel. Nee, we gaan het nog wel een keer clearen. Zeg, wil jij I Will Survive? Wilde jij I Will Survive op de radio? Dan had je één kunnen hebben. Desperado! Oh, dat moet even met een galmpje, zo mooi, hè? Desperado! Van Jannes natuurlijk, dan had je de twee kunnen... Waarom doe ik dat eigenlijk? Ik vergeet soms dat er ook mensen meeluisteren. Ik heb ook echt soms wel een blaadje voor me liggen van rustig blijven. Gedraag je nou even. Staat hier echt letterlijk. Nou, wat is er allemaal binnengekomen? De stand is echt wel duidelijk geworden. Pleun Hendricks uit Milhezen, nummer 2. Joey uit Assen, nummer 2. Michel uit Haarlem, nummer 1. Patrick uit Spijkenisse, nummer 1. Joep uit Stadskanaal, nummer 2. Dennis Vink uit Veenhuizen. Zo mooi. Dennis Vink uit Veenhuizen, nummer 2. Luc Blommen uit Barlo, Desperado. Christian uit Duitsland. Kijk, daar ga ik alweer. Waarom doe ik... Ik hoor eigenlijk ook niet op de radio. Nou goed, 1 september loopt het contract af. Moet maar eens even zien. Nummer 2, Marian van der Haven, nieuw Lekkerland. Nummer 1 van mijn moeder. René Telo uit Emmen. Nummer 2, uit Emmen. Ja, dan ga je... Kom je uit Emmen, dan ga je niet op I Will Survive. I Will Survive, dat gaat niet. Lorenzo uit Katwijk, Jannes. Nou ja, oké, het is duidelijk geworden. Voor de 1, 208. En voor de ander, 371. Dat zal het verschil zijn. Oh god, nu komt erop aan, hè. Wat is het verschil? 162? Nee, 163. Maar boei allemaal. Nee, het is 163. Allemaal. Mooie redding ook. Live op de zender. Zweet breekt me uit. Zweet onder de titel hier. Maar goed. Het leeuwendeel heeft gekozen voor... Desperado.

0: 171 mensen wilden dit graag horen tegen 208 voor I Will Survive. Desperado. In Sixpack. Tientje. Nu bij de supermarkt. Het is een biertje. Wist je trouwens dat Jannes dit niet zo heel vaak zingt tijdens live optredens? Omdat het beste... Het is het lastigste liedje uit zijn carrière. Want in de studio gaat het allemaal wel. Maar om dit live te doen, dat heeft hij een keer gezegd. Tegen mij ook, letterlijk. Dit doet hij niet omdat het begin is. Daar hebben ze niet goed gekozen toen ze het hebben ingezongen. Maar het was helemaal het begin van zijn carrière. Want hij zingt in het begin namelijk... hoe ging het ook alweer? Ik heb hem even uit elkaar getrokken. Dit schijnt dan heel voor zangers heel moeilijk te zijn live. En dat zeg ik niet ten nadele, maar als je het hoort, denk je... ik zou me er zelf ook niet aan wagen. Luister even.
1: Heel lang gelegen ik op...
0: Kijk, heel lang gelegen ik... Ja, dat is lastig natuurlijk.
1: Heel lang gelegen ik op zoek naar vrijheid.
0: Ja, hoe vaak zal die over zijn gegaan in de studio? Ja, die zou ik zelf ook niet zo graag live hebben.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Heb je

0: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Adverteren op de radio.nl.
7: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio.nl.
1: Weerbericht.
2: Een paar minuten over 5:30 geworden. Vanavond droog met uitzondering van het zuidwesten. De komende dagen en sowieso het weekend koud, wisselvallig weer. Maar ja, dat had je wel verwacht natuurlijk. Morgen 90% kans op regen en het wordt morgen max. 18 graden. En dan gaan we eens even luisteren en kijken wat er allemaal gebeurd is in binnen- en buitenland. Het nieuws met het ANP. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio.nl. Ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jetten noemt het ernstige ongeluk in Zeeland afschuwelijk en heftig nieuws. Dit overschaduwt alles, zegt hij op X. Een auto schepte een groep van 14 fietsende kinderen. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is nu ook in de Gelderse Vallei opgeheven. Dat was de laatste plek in Nederland waar de maatregel nog gold. Deskundigen achten de kans op vogelgriep nog erg klein. En een Amerikaanse scheidsrechter fluit het eerste groepsduel van Nederland op het WK voetbal. Het is Ismael Elfet, die ook al floot op het WK 4 jaar geleden. Oranje speelt zondag in Dallas tegen Japan.
2: Dankjewel, Daphne van der Meijs. Even kijken of er files staan. Ja, die zijn er maar 3. De A4 Antwerpen richting Rotterdam, 26 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden, daar staat 34 minuten. En een uurtje vertraging, 10 kilometer is dat maar liefst. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Je moet daar omrijden via de A13, A4 en de A2. En de verwachte eindtijd is 11 juli. Juni ook. Hè? Dat is raar. Ik lees het verkeerd. Om 5:30 is het. Dat is nu. Zinloos allemaal dit. Het wordt nu weer vrijgegeven. Het gaat weer open blijkbaar. Nou, dan even. Jeetje, moet het van tevoren even doorlezen, merk ik. Snelheidscontroles A2 Utrecht richting Amsterdam bij 47,6. De A7 Hoorn richting Zaanstad bij 11,0. De A12 Utrecht richting Den Haag bij 13,6. En de A15 Nijmegen richting Gorkum 134,5.
4: Het is 5:30 geweest. We hebben nog een half uurtje.
5: Los te gaan, jongen.
4: Lekker los te gaan.
5: Luisteraar.
4: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.
6: Komt-ie dan, hè?
4: Een vette klap. Kwaliteit garantie.

Lena uit Breda, die is er helemaal klaar mee. Die wil wat moderns op de radio. Ik zeg, wat dan? Ja, doe maar even die van Mart Hoogkamer, de nieuwste. Oké. Zoveel smaak en zoveel wensen. We hebben nog een 20 minuten te gaan, dus bemoei je even.

Ja, dit ga je niet geloven, joh. Dit ga je niet geloven. Meestal is het vanaf 5 uur het meest aangevraagde liedje Cheerio. Maar vandaag is er iets geks gebeurd. Of er is een vriendenclub bezig om een liedje op de radio te krijgen, wat gewoon prima is. Het meest aangevraagde liedje vanaf 5 uur in een uurtje lekker los. En dat is ook logisch. Iets met voetbal en zo vanavond. André Hazes.

Ja, vandaag. Vandaag natuurlijk, EK begint allemaal natuurlijk. En en ook vandaag, ik lees bijna alles. Vandaag is het bijna onmogelijk om alles te lezen. Er komen echt heel veel appjes binnen. Ook met, in verband met onze actie natuurlijk weggeven. De televisie weg en het gaat maar door. Het is net een chatbox, maar ik zet hem af en toe even pauze. Dat kan inmiddels mooi. En natuurlijk doen we dat. Natuurlijk ga ik dat doen. Hans Bode uit Dommelen. Of ik even een liedje wil draaien voor de kids. Die ook aan het luisteren zijn. Denise, Jesper, ook mooi. Meestal is het Jasper. Jesper, Marken met de C en Ivan. Draai maar even iets. Iets voor de kids. Nou, we gaan ervan uit dat ze nog onder de 10 jaar zijn en dat ze nog een beetje willen dansen in de kamer. Of je zit in de auto. Ik heb geen idee hoor, dus, hoe dat gaat. Maar natuurlijk wil ik dat doen, jongen. Dat hebben... Trommels even. Gewoon even iets geinigs, iets korts, iets leuks. Ja, hoor. Denise, Jesper, Mark en Ivan. Is eigenlijk een beetje van jullie. Hey!

Ik hoop niet dat ik Nico laagstreepje Bami Happer uit Egmond boos heb gemaakt. Want die vroeg aan duurt te lang. En ja, we hebben maar even de feesttent versie gedraaid. Zeg, het appen. Laat maar even achterwege. Want je hebt nu even je telefoon nodig om te bellen. Dat kan dat ding ook. We hebben een gratis nummer. 088-0200-100. We gaan samen even in de uitzending. De eerste die belt is de eerste die telt meestal. En we gaan samen even bakkeleien over de muziek.

In dag en nacht. En laat er geen misverstand zijn. Je kan ook gewoon een langzame lummel aanvragen of iets wat al gedraaid is. Cheerio is al een paar keer gedraaid vandaag. Maar wil jij nu Cheerio en je bent erdoor gekomen? Hé, dan krijg jij Wilbert Pechmans met de Toreador. Nee, natuurlijk, dan krijg je Cheerio. Ja, dat komt goed. Oké, de finale klapper. Laat nu iets van je horen. Waar je ook woont in Nederland. 088 0200.

0: Ik zit echt met samengeknepen billen achter de mengtafel. Want wie krijgen we aan de lijn? Wie oh wie? En wat voor liedje wordt aangevraagd? En met wat voor bedoeling? Dat is ook altijd leuk natuurlijk. Hallo met wie?
1: Hallo, Steven, ben Mirjam uit Tilburg.
0: Hallo. Wat wil jij horen voor een finale klapper? Waar heb je zin in?
1: Frans Bauer.
0: Frans Bauer? Hé, en welk liedje van Frans? Of maakt er geen Bauer uit?
1: Nee, doe maar iets leuks.
0: Iets leuks. Zullen we dan iets vrolijks pakken? Even kijken. We kunnen doen naar de playa. Under stress.
1: Naar de playa.
0: Naar de playa, gewoon. Goeie keus. Alle machten, we gaan hem draaien. Dankjewel.
1: Oké, groetjes.
0: Doei.
1: Doei.
0: Doei.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Nog geen op zoek naar pellets?
8: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
6: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
9: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
10: Gritter Chalet en staakcaravans.
11: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
13: 10 tenders alsjeblieft.
14: Ja, dat is dan 8 euro.
13: Hè? 8? Oké. Okay.
15: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
17: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
18: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
22: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
23: Een ijskoffie voor mevrouw.
22: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulp.

0: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
0: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
1: De Zomertour.
0: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De politie zoekt getuigen van het ernstige ongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen met een groep fietsende kinderen. Die waren met hun begeleiders op zomerkamp toen ze werden geschept door een auto. Er vielen 3 doden en 4 raakten er zwaar gewond. De politie heeft iemand aangehouden, maar wil niet zeggen of het om de bestuurder gaat. Premier Jette heeft op X op het ongeluk gereageerd. Hij noemt het afschuwelijk en heftig nieuws dat vandaag alles overschaduwt. Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind en elke basisschool eindigt in een nachtmerrie, schrijft Jette. De kinderen zaten op een school in Terneuzen. De gemeente is geschokt. En ander nieuws dan. De zilveren Nipkoff-schijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaal Chinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie. De Nipkoff-schijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. En de man die de eerste WK-wedstrijd van Nederland gaat fluiten is de Amerikaanse scheidsrechter Ismael Elfet. Hij floot in zijn carrière ruim 1200 wedstrijden, waaronder de wedstrijd Japan-Kroatië op het WK van 4 jaar geleden. Nederland speelt zondagavond om 10 uur tegen Japan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht hebben we regen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur.

0: Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Een paar minuten over zes geworden. Dit zijn de problemen onderweg. A4 Antwerpen richting Rotterdam, 22 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag, 24. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, 8 minuten. En dan komt er een ongeluk. En dat is 7 kilometer. En 11 minuten kom je tegen op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Snelheidscontroles A7 Zaanstad richting Hoorn bij 11.0. En de A59 Zetogenbos richting knooppunt Zonzeel, 122. Waarom doe ik... 122.7. Zo hoort hij. Ja.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

Mooi. Wesley Bronkhorst met een accordeon. Mooi. Maar weet je, ik ben helemaal verliefd. Ik ben helemaal verliefd op die accordeon van Raymond Hermans. Die heeft een nieuwe Sharp lat uit en die is fantastisch. En op het einde, de eerste keer dat ik een liedje hoorde, zat ik hier ook gewoon met mijn koptelefoon keihard op. Ik dacht, ah, lekker liedje, joh. Nou, mooi. En op een gegeven moment, op het einde, dan komt die accordeon erin. Nou, ik echt, denk, wat is dit? Wat mooi. Dat, ja, kippenvel gewoon. En dit accordeonnetje, kijk. Hoppakee, man. Dit is toch geniaal. Wordt niet meer gedaan in liedjes. Eeuwig zonde, joh. Mooi. Nog een keer. Nee, dat is te veel.

0: dan hier. En dan hier gewoon een typisch gevalletje van iemand heeft zijn brein laten breinen. Rinus van der Belt uit Den Haag. Die zit er klaar voor. Ik zie jouw televisieman met allemaal lekkere dingetjes op tafel. Je bent wel vroeg. Het is 6:15, hè? Om 9:00 begint het allemaal vanavond. Mexico tegen Zuid-Afrika. Het WK wordt afgetrapt. En ik ga vanavond wel kijken. Ik ben niet zo heel erg voetbalfan. Maar uiteindelijk, zoals de rest van de Nederlanders ook denkt van nou, als de oude Oranje verder komt, dan haak ik wel in. Dan kijk ik wel. Maar goed, eerste wedstrijdje ga ik ook wel even kijken natuurlijk. Rinus is voor Mexico. En heb je daar nog even een leuk creatief liedje bij? Nou ja, dat is aan mij wel besteed. Maar ja, wat moet ik dan draaien? Joli en Terry West? Adeels Mexico? Of Jen Roch? Uit Volendam? Met Down. I wanna get down, down. Down, down, down. Down in Mexico. Maar weet je, een beetje zomers. Jij bent voor Mexico vanavond, Rinus. Dus jij gaat hem even keihard meezingen, denk ik.
1: This is Stefan Dilorre.
2: Wie?
1: Crazy Dutchman, amigo! Mexico, ja. Stefan Dilorre, Lorre. Motherfucker.
2: Doe even normaal!

Go. Met zijn nieuwe single, Waarom ben jij gegaan? Het is 8 minuten voor de 6:30 geworden. Ik wil je vast even wakker maken en even erop attenderen. Ik wil even gewoon jou... ik wil je even vertellen dat je zometeen ook weer een voetbalshirtje kan gaan scoren. Dat is natuurlijk virtueel, want wij zijn een elftal aan het samenstellen. Een dikdakkersactie deze week. Wij hebben een basisopstelling en daar staan best wel veel luisteraars in. We hebben nog eigenlijk 2 plekjes vrij. Dat is linksvoor en rechtsvoor. Shirt nummer 2 is nog vrij en shirt nummer 5 is nog vrij. Vanavond maak je kans op zo'n shirtje bij Ivo Pasveer. Die gaat een oproepje doen vanaf het moment dat hij zegt van jongens, jullie kunnen appen voetbal. Dan geht es los. En op een gegeven moment gaat hij bellen en dan kun jij shirtje 2 gaan kiezen of shirtje 5. En dan sta je in onze basisopstelling. Dat wordt heel belangrijk, want als die gevuld is, dan gaan we ook zo snel mogelijk een spelletje spelen. Een bloedeerlijk spelletje op de radio, wat je hopelijk gaat volgen. En uiteindelijk komt daar een aanvoerder uit. Dat kan Leon zijn, Suzanne, Manita, Stefan, Jarno, Wilfried, Mario, René. En vanmiddag in de uitzending shirtje nummer 1 gekozen. Ben staat er ook op. Nou, dat vanavond dus bij Ivo Pasveer. Let even goed op als hij gaat vertellen, je mag gaan appen. Maar ik weet hoe het werkt achter de schermen. Als je gewoon op het moment dat hij achter zijn mengpaneel gaat zitten vanavond, je ziet dat, dan kun je al even het woordje voetbal intoetsen, want die tellen gewoon mee. Dus daar weet je al. Nou, tot zover. Het programma wat er vandoor moet gaan. Dat is ook een beetje flauw natuurlijk. Het was weer strak. Strak voor elkaar vandaag, vond ik. Mooi programma. Ja. Die haal ik even uit de log. Ga ik even terugluisteren. Vast mooi, denk ik. Hoe was het eigenlijk? Was het leuk of niet? Ja.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Gasflessen, vul of ruil je bij D24 Gas. Ideaal voor horeca, de bouw, heftrucks, thuis of op de camping. D24 Gas, Klaverweide in Oud-Gastel. Kijk op d24gas.nl. Gas met een Z.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Bij Batenburg Installatietechniek werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
1: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Attentie.
11: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
12: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Het is deze dagen wisselvallig in ons land met bijna dagelijks kans op regen. Vanavond en vannacht overeerst de bewolking en regent het van tijd tot tijd. Ook vrijdag en het weekend verlopen nog wisselvallig en fris. En dan de ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het is een regenachtige spits. Het aantal kilometer file neemt wel snel af. Je staat nog vast op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 11 minuten. A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Markizaat 7 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Oudrijn 25 minuten. En de laatste A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 11. Van de flitsers gemeld in de flitsmeisterapp A4 Rotterdam-Antwerpen 228.2. De A7 Zaanstad-Hoorn bij 11.0. A13 Den Haag-Rotterdam bij 6.8. En de laatste A59 Den Bosch-Zonzeel bij 122.7. Goeie reis.

0: Het geluid van de zomer. Dit is Radio NL.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

Ja, nog steeds torenhoog in de Radio NL Top 30. Alle rangen en standen check je op radionltop30.nl. En aankomende zaterdag vanaf 1 uur een nieuwe lijst met teken hier op Radio NL. Het was Frank van Etten en niet bang voor de duivel. En ook René Schuurman, stop de tijd. Donderdagavond en de muziek van eigen bodem. Dit is Radio NL met Frans Bauer zometeen. Stef Eckel komt eraan. En je kunt alvast gaan appen. Hè? Het woordje voetbal, doe dat in de Radio NL app. Maak vanavond kans om in ons Radio NL elftal opgesteld te worden. En dus ook kans op die grote flatscreen tv die er morgen uitgaat. Heb het woordje voetbal om mee te doen. Dit is het goede doel. België.

0: Het was Stef Hekkel en genieten zonder spijt bij Radio NL met zo direct Criss Cross Amsterdam. En eerste man die tegenwoordig niet alleen als zanger door het leven gaat, maar ook als vlogger op YouTube. Rutger van Barneveld, dit is Zwoele Zomernachten.
1: Denk

0: komt uit Amsterdam.
1: Ja, voor de kenners, hè. Maggie McNeil Amsterdam in een nieuw jasje. Christos Amsterdam, André Hazes en Tabitha. Ze komt uit Amsterdam bij Radio NL. Het is donderdagavond. Nieuwe muziek, die ga ik zo direct aan je laten horen in de weegschaal. En het leuke is, daar trek ik mijn handen ervan af. En mag jij gaan bepalen of we dat liedje vaker gaan draaien op Radio NL of nooit weer. Zometeen hier de weegschaal. En dit is Jorieke Sterke.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... Kijk! Jouw muziek altijd aan.
0: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
9: En mooi groen.
8: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
9: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
10: Dit is
7: Radio
10: NL.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
12: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop.

0: keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Radio NL.
7: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
7: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
8: De Zomertour.
7: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De 14 fietsende kinderen die vanmiddag in Zeeland betrokken waren bij een ernstig verkeersongeluk waren met hun basisschool uit Axel op zomerkamp. De groep met 2 begeleiders werd geschept door een auto. 2 kinderen en een volwassene kwamen om en 4 kinderen raakten zwaar gewond. De toedracht wordt nog onderzocht. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. Vals alarm in het Pentagon in Washington. Daar werden delen van het Amerikaanse ministerie van Defensie afgesloten en ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. Volgens Amerikaanse media bleek het uiteindelijk te gaan om een storing in het luchtkwaliteitssysteem. Het Pentagon is weer vrijgegeven. Bij een stadion in Mexico-stad zijn al urenlang tienduizenden Mexicanen op de been voor de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Die begint om 9 uur na de openingsceremonie. Intussen traint Oranje ook vandaag zonder de geblesseerde keeper Bart Verbrugge. Toch denkt bondscoach Koeman dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het regenachtig. De minima komen uit tussen de 11 en 15 graden. Morgen verloopt ook grijs en het gaat opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
15: Samen delen we Oranje.
16: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
17: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Waar kunnen we je blij mee maken?
1: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files meer, wel controles. Je kunt heel duur op de foto komen te staan. Het is zelfs duurder dan de bruidsfotograaf, geloof ik. Op de A7 Zaanstad Hoorn bij 11.0. De A12 Den Haag-Utrecht bij 33.5. A13 Den Haag-Rotterdam bij 6.8. En de A67 Venlo-Eindhoven bij 66.8. Maar goed, dan heb je wel een leuk kiekje natuurlijk.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Goeie reis.
3: Ivan Pasveer!
1: Met gloednieuwe muziek zometeen in de weegschaal. En eerst Ancora en Kido van de Graaf.
2: Dit is de muziek.

Maties, schappies, broskies, vrienden. Of lekker ouderwets, kameraden Ancora, Jan Smit en Jan Keizer. Kameraden bij Radio NL. Het is 7 uur geweest op donderdagavond. Gloednieuwe muziek stellen we iedere donderdag aan je voor in de Weegschaal. En jij bepaalt of we dat liedje vaker moeten gaan draaien op Radio NL of nooit weer. Met andere woorden, jij zit gewoon even op de stoel van de muziekredactie, zullen we maar zeggen. Ja, en dat jij het bepaalt, dat bepaalde je bijvoorbeeld vorige week met de zoon van Andy van der Meijden, Nino Cello. Heb jij duidelijk gezegd niet vaker draaien en heb je dus sindsdien ook niet meer gehoord op Radio NL. Ja, het zou kunnen dat je het liedje wat je nu gaat horen wel vaker terug gaat horen. Althans, dat ga jij zo meteen bepalen. Deze zangeres die werd eigenlijk bekend als het oogappeltje van Henk Dissel. Ja, als in Henk die heeft haar echt op sleeptouw genomen. Met hun allereerste single die ze samen hebben gedaan. Dat was Tijdbom. Het gaat om Jesse Fields en dat liedje dat klonk zo. En later deed ze het ook nog solo met Dansen in mijn eentje. En nu is ze terug van weg geweest. Ze zit bij een nieuw label, Mind Music. En ze gaat voor een kroegklassieker die ook een zomerhit kan worden. Het is de nieuwe single van Jesse Fields. Doen we het vaker, luisteren naar en geef daarna je mening in de Radio NL. Moeten we dit vaker gaan draaien of nooit weer? Jesse Fields, doen we het vaker vanavond.

Apache, de nieuwe Jesse Fields heet Doen We Het Vaker en zit vanavond in de weegschaal. Dat betekent dat je je oordeel erover mag geven. Moeten we dit vaker draaien op Radio NL of nooit weer? Geef je mening in de Radio NL-app en bepaal over het lot van Jesse Fields.

0: op Radio NL of moeten dit liedje links laten liggen en nooit meer draaien? Jij bepaalt in de Radio NL door even een appie te sturen. Vaker draaien of skippen. Dank als je dat hebt gedaan. Laten we snel even kijken wat er zoal binnenkomt in de app. Valerie uit Den Haag, vaker draaien. Daarna het Klaasina Veen, vaker draaien. Heerlijk nummer. Antoinette uit Rotterdam, nou nooit meer draaien wat mij betreft. Jolanda uit Haarlem mag blijven. Er zit lekkere bas in. Grietje uit Jestermar die zegt niet. Sake de Vries uit Burgum in hoofdletters absoluut vaker draaien. Arthur uit Spijk die zegt in de weegschaal. Dus ik denk dat dat ook vaker draaien is. Willemien uit Nijmegen, goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo. Draaien, tot later.
0: Nou, en ik zie nog een appie binnenkomen van Pieter uit Sloodorp. Die zegt niet vaker draaien. Mike Meenhuis uit Noord-Deuringen die zegt vaker graag. Oké. Nou, het is volgens mij tijd om de balans op te maken. Jesse Fields en Doen We Het Vaker. Dank voor het stemmen. Deze ga je vaker horen op Radio NL. Ja, het liedje van vorige week. Daarbij zei je niet vaker draaien. Dus ja, die ga ik ook niet meer aan je laten horen. Maar het liedje van de week daarvoor, dat is misschien wel de WK-hit van dit jaar. Van Samuel Welten. En ook daarbij zei je vaker draaien.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Heb je trek?

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Samen delen we Oranje. Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
10: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
12: Dit is Radio NL.

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

0: En er wordt altijd wel gezegd, hè, het leven is zo veranderd. Amsterdam is Amsterdam niet meer. Maar goed, dan hoor je dit liedje van bijna 40 jaar geleden. Of sterker nog, ruim 40 jaar geleden. En dan kom je tot de conclusie, eigenlijk is Amsterdam helemaal niet veranderd, toch? Ja, het is nog steeds hetzelfde gebleven. De poep ligt nog steeds op de stoep. Er zijn nog steeds gezellige kroegen. En ja, helaas is er ook nog steeds haat in de straat. Maar goed, hè, dat is ook iets wat bij Amsterdam hoort. En wat waarschijnlijk nooit zal veranderen. Al zijn er misschien nu wel wat meer toeristen dan 40 jaar geleden. Maar goed, dat is dan ook het enige verschil natuurlijk. Het is Radio NL op donderdagavond. Zometeen nieuwe muziek. Wendy Verhout komt eraan. Jeroen van der Boom ga je horen. En eerst de man die afgelopen week een gouden plaat ontving voor dit liedje. Zoet, zout, zuur. Robert van Hemert.
1: Een week uit

Wendy verhoudt en Spaans benauwd. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik in Spanje op vakantie ben, dan heb ik het vaak helemaal niet zo benauwd als in Nederland. Als het hier warm is, ik weet niet wat het is. Misschien dat het door het zeeklimaat komt of wat dan ook. Ik heb het altijd benauwd. Dus ik vind het eigenlijk maar gek dat we het niet Nederlands benauwd hebben genoemd. Ik snap de uitdrukking wel, maar ja, Nederlands benauwd was wat mij betreft toepasselijker geweest. Nieuwe muziek dus. Wendy verhoudt, Spaans benauwd, hoor je zojuist bij Radio NL met binnen een paar minuten het rondje Nederland. Ja, en daarvoor wil ik eigenlijk aan je vragen, wat doe jij op dit moment? Ben je nog druk aan het werk? Ben je aan het chillen? Ben je aan het hobbyen? Ben je misschien druk bezig met gamen? Of zit je in de megarun en ben je onderweg naar de laatste bestemming? Kom maar even door. Stuur eventjes een fotootje van jouw uitzicht op dit moment. Laat even je werk of de boel. En stuur eventjes een fotootje of een spraakberichtje van wat je op dit moment aan het doen bent. En sluit aan bij het Rondje Nederland zometeen hier op Radio NL. Eerst nog Wolter Kroes, Ruud Du Soleil. En dit is Jeroen van der Boom.

0: Te groot? Bestaat niet.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
6: Hij heeft een Maserati.
5: Wij zijn altijd aan.
7: Radio NL.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. Radio NL.
5: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: Radio NL. Altijd aan. Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
2: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
3: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
2: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
4: Mijn klanten herkennen mijn bedrijf op de radio.
2: Kijk op adverterenopderadio.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Ah, oh, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, proef jij even?
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.

0: maanden feest op de Brink in Assen. Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaargewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door de auto werden geschept. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Het gaat nog wel even duren voordat de triomfboog die president Trump in Washington wil laten bouwen af is. Het kost 3 jaar lang bijna dag en nacht werk, blijkt uit documenten. De boog lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger, 75 meter, in Amerika 250 feet. Een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijs koffie voor mevrouw. Mm.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files meer, wel controles op je snelheid. Er wordt flink gecontroleerd. Dat is doorgegeven in de Flitsmeister-app. A2 Utrecht en Bosch, P72.9. A6 Lelystad Joure, 282.8. De A7 Zaanstad Hoorn, bij 11.0. A12 Utrecht Duitse grens, bij 134.0. De A13 Den Haag Rotterdam, bij 6.8. A15 Gorkum Rotterdam, 87.3. En de laatste A16 Breda Rotterdam is dat bij 45.2. Goeie reis.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ivo Pasveer.
3: Yo, goedenavond. Wat doe jij op dit moment? Stuur eventjes een spraakberichtje of een foto in de Radio NL app.
4: Dit is de muziek van

0: oorspronkelijk een liedje van Broederliefde, weet je wel, die rapformatie. En nu in een toch wat volksjasje van de 3J's. Los vast hoor je zojuist bij Radio NL. En ze staan bij ons, hè, op de Radio NL Zomertour. En daar zijn we maar wat trots op. Het is nog aftellen. 2 weken, exact. 25 juni, donderdagavond. 3J's op het grote Radio NL podium in Assen. En het allermooiste, de toegang is gratuit. Gratis, fermé. Je bent erbij als je luistert naar Radio NL of radionl.tv. Of natuurlijk gewoon gezellig komt naar de Brink in Assen. Dan weet je zeker dat je niks mist van de Radio NL Zomertour. Goed, het is 8 uur geweest, tijd voor het Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Stuur eventjes een berichtje in de Radio NL met jouw bezigheden. En hoor jezelf uiteraard even terug in het Rondje Nederland. Olaf uit Hoofddorp, goedenavond.
1: Zit lekker in de auto op weg naar huis. Straks lekker WK kijken. Let's go!
0: Oeh ja, vanavond gaat het beginnen. Hè? Mexico, zometeen de openingswedstrijd om 9 uur tegen Zuid-Afrika. Ja, en vannacht, oh man, ik ben zo blij dat ze niet in dezelfde groep zitten. Zuid-Korea tegen Tsjechië. En ik ben half Tsjech. Mijn moeder is Tsjechisch, dat heb ik je volgens mij wel eens verteld. Dus ja, tijdens WK's en EK's is het altijd moeilijk. Voor welk land zit je dan te juichen? Voor Nederland of voor Tsjechië? Als ze niet tegen elkaar hoeven te spelen, is dat heel makkelijk. Als ze wel tegen elkaar moeten, dan ben ik onpartijdig, heb ik besloten. Ik zie Fedda uit Kloosterburen binnenkomen. Mooi vanavond, de paarden verzorgen. Helaas, dikke regen hier. Alles voor de hobby, zo is het. Dat moet je ervoor over hebben, Fedda. Succes daar. Sylvana uit Zwolle. Nou, ik heb mijn nieuwe camper opgehaald. Fijne avond. Pleun uit Milhezen. Ik ben nog lekker aan het werk onderweg naar Slowakije. Fijne reis daar, Pleun. Adrie uit Molenaarsgraaf. Die stuurt kamp bloten in de regen met Radio NL. Ale Martin uit Harig. Ik ben druk aan het bemesten vanavond. Ik zie Eddie uit Lichtenvoorde binnenkomen. Die zit lekker in de serre, zo te zien. En Dana uit Klaasinaveen, die meldt zich ook even.
2: Hey, Yvonne. Goedemorgen, kerel.
0: Dan.
2: Ja. Ik zit weer lekker met de poten omhoog, lekker in de lucht. Lekker naar jou te luisteren. Naar die ding, hè.
0: Mooi man, nou geniet ervan zou ik zeggen. Hé, hey, en wat doe jij op dit moment? Deel het eventjes met de rest van Radio NL Luisteren Nederland door even een appie te sturen in de Radio NL app. Tino Martin, zometeen, net als Wesley Klein. En dit is eentje in het kader, er moet meer gedirkt Mildijk worden. Ja.

in het hart van Wij Radio NL. Het is deze week natuurlijk de start van het WK voetbal. En dat vieren we bij Radio NL met ons eigen Radio NL voetbal elftal samen met de Diktakkers. En daar zijn nog twee plekjes te vergeven. Nummer 2 en nummer 5, oftewel links en rechts voor in ons elftal. Net bij de keeper. Het zijn de verdedigers van ons elftal. En als jij in het Radio NL elftal zit, dan maak je morgenochtend kans op die flatscreen TV die je dan uitgaat samen met de Diktakkers bij Teken in Werk in Uitvoering. En je gaat sowieso niet met lege handen naar huis, hè, want je krijgt wint een dik Radio NL oranje prijzenpakket. Dus zorg ervoor dat je nu je vingers blauw typt, zo vaak als mogelijk het woordje voetbal stuurt in de Radio NL. Want over nu en 15 minuten ga ik iemand eventjes bellen. En grap van

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
1: Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
7: 18.000.
8: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
5: Het werkt echt.
6: Attentie.
7: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Ja, hij was er ineens uit het niks. Jeffrey Leunenberg en Italiani. Deze week Hollandse Nieuwe bij Radio NL. Je hebt vanaf nu exact 3 minuten om zo vaak als mogelijk het woordje voetbal te appen in de Radio NL app. Doe je dat, dan maak je kans om een plaats te nemen in ons Radio NL elftal en dus kans op een gloednieuwe flatscreen TV. App het woordje voetbal vanaf nu 3 minuten de tijd nog om dat te doen. En zometeen gaan we iemand terugbellen die dus plaats mag nemen in ons Radio NL elftal. En sowieso het Radio NL oranje pakket wint. En misschien wel die flatscreen TV. Ideaal om het WK voetbal op te kijken. Dit is Gino Groos.
1: Wat een

0: liedje dat een beetje ontstaan is op de Radio NL Zomertour. If You Know You Know. 2022, Gino Graus, gaat je wacht. Bij Radio NL. Het is donderdagavond 11 juni. Toch wel een mooi moment, want vandaag wordt het WK-voetbal afgetrapt in Amerika. Vanavond speelt Mexico tegen Zuid-Afrika. Groep A, 9 uur, de officiële aftrap. En vannacht om 4 uur Zuid-Korea tegen Tsjechië. Ja, wij mogen de 14 juni aan de slag met onze wedstrijden. Het wordt spannend, dat kan ik je wel vertellen. Dit WK-voetbal, gaan we ver komen of niet? Het zou voor jou voordelig zijn als we ver komen. Want ja, dan gaan we nog heel veel televisies weggeven. App het woordje voetbal. Dan mag je sowieso plaatsnemen in ons Radio NL elftal. Kun je ook zien op radiorel.fm. En morgenochtend bij Teken in werk in uitvoering. Dan wordt iemand getrokken van die elf. Die wordt onze aanvoerder. En gaat er vandoor met een gloednieuwe flatscreen televisie.
1: Goedendag. Dit is de voicemail van...
0: Oh nee. Ja, dit is Wouter uit Hengelo. Ja, Wouter, ik moet je helaas teleurstellen, man. Maar als je geen juist telefoonnummer in de Radio NL app staan, dan moeten we toch door naar de volgende. Goed, heb je voetbal geappt? Hou dan je telefoon in de gaten, want momenteel zijn we weer iemand aan het bellen die dat heeft gedaan. En ik zie dat dit iemand is uit een dorp.
2: Met Simon.
0: Hey Simon, met Ivo van Radio NL. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, hallo. Jij komt van Dreischor, Simon.
2: Dat klopt.
0: Dat is Schouwen-Duiveland, hè, Zeeland.
2: Daar ben je helemaal goed in geweest. Ja, ja.
0: Dat heb ik helemaal niet van Wikipedia, dit hoor.
2: Oh, nee, dat geloof ik.
0: 985 inwoners, jij bent er één van. En zou jij jezelf nou de grootste WK-fan van Dreischor willen noemen?
2: Van Dreischor zeker. Ja, we hebben 1000 inwoners. Ik denk wel dat ik een van de grootste ben, ja.
0: Nou, vanavond gaat het gebeuren. En het zou zomaar kunnen zijn, Simon, dat jij morgen er ook nog vandoor gaat met een gloednieuwe flatscreen televisie. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: En ik moet nog even een plaatsje in ons elftal voor je noteren. Ja, je wordt een verdediger, of je het nou wil of niet, Simon. Ik heb plaats nummer 2 en nummer 5 nog voor je. Waar wil je het liefst staan?
2: Dan ga ik richting de 2.
0: De 2. Nou, ik noteer je naam. En in ruil daarvoor sturen we sowieso een oranje pakket naar je toe. En morgenochtend luisteren, hè? Want ja, het zou kunnen zijn dat ze morgenochtend nog richting jou toe rijden.
2: Heel graag, heel mooi.
0: Fijne avond, Simon.
2: Is goed, jij ook. Dankjewel, goede uitzending.

0: nieuws. En we gaan met z'n allen naar Amerika.
1: Het laatste rondje.
0: Het is dikke donderdag vanavond in het laatste rondje. En dat betekent dat we op zoek zijn naar een dikke weekendhit. Heb je een suggestie voor een dikke weekendplaat? Een liedje dat niet zou misstaan in het feestcafé op vrijdagavond? Kom maar door in de Radio NL app. Heb jij een dikke weekendhit? Stuur hem in en bepaal zometeen het laatste liedje voor negenen. Dit zijn Snelle en Lil Cranny.

0: Jeroen van Zelst heet Griekse Nacht.
1: Het laatste rondje.
0: En die hoor je bij Radio NL. Het is dikke donderdag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een dikke weekendhit. Gewoon op donderdag al doen alsof het weekend is. Kom maar door in de Radio NL app als je een suggestie hebt. Ik zie bijvoorbeeld Rick uit Anna Paulona binnenkomen. Weekendhit met 'T was in het wapen, Teuntje Lager. Is dat een regionale hit daar, Riek? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet ken, maar ben benieuwd. Misschien dat ik het toch een keertje moet opzoeken. Cor uit Lichtenvoorde, die zegt cheerio, bijna weekend, dus even gasje bij. Daarna het Hillegom, Pascal Redeker met Naar de Kroeg. Ik zie Eddie binnenkomen met Nico Haak, Honky Tonky Pianissi. Maar we gaan vooraf voor de suggestie van Valerie Boelaars uit Den Haag. Die heeft een lekkere weekendhit. Polonaise van Marco de Hollander.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee. En mis niets van Radio NL.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: It's the dough, dough, dough.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
10: Dat zeg ik.
11: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverteeropderadio.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Radio NL.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio.
17: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
18: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL. Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De aangehouden verdachte van de dodelijke aanrijding met een groep fietsende kinderen in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst. De kinderen waren op schoolkamp en werden bij Vogelwaarde geschept door een auto. Er vielen 4 doden en 3 kinderen zijn zwaar gewond. Of de verdachte de auto bestuurde is niet bekendgemaakt. En de Zeeuwse gemeente Terneuzen heeft geschokt gereageerd en zegt mee te leven met alle betrokkenen. De waarnemend burgemeester is diep geraakt en spreekt van een hartverscheurend drama. Hij zegt dat veel inwoners het verdriet intens zullen voelen. Bij de basisschool in Axel zijn bloemen neergelegd. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran...

0: landen in het Midden-Oosten de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee heeft ingestemd is nog niet duidelijk. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Tijdens de openingsceremonie in een stadion in Mexico-stad gingen de 83.000 toeschouwers uit hun dak. Helemaal toen Shakira en Burna Boy het WK-lied Die Die zongen. Vanavond is ook de eerste wedstrijd van het toernooi. Gastland Mexico speelt tegen Zuid-Afrika. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook vannacht is het regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
1: Boost yourself. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan. AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
4: Is de muziek van

0: Oh.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl. Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: 1 ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Oh, wat een goal! Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Radioreclame. Bewezen succesvol en betaalbaar.
16: Het werkt echt.
15: Geef jouw naamsbekendheid ook een boost. En kijk op adverterenopderadio.nl.
17: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
18: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Adverteren op de radio.nl.
16: Radio NL.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
17: De Zomertour.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
17: Zomer.

0: restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Na de dodelijke aanrijding met een groep fietsers is er een bijeenkomst geweest op een basisschool in Aksel, meldt Omroep Zeeland. Een groep kinderen van de school werd vanmiddag aangereden door een auto. Ze waren op schoolkamp. Er vielen 4 doden en er zijn 3 zwaar gewonden. De bijeenkomst was voor ouders en medewerkers. Iran ontkent dat er een deal is om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen. Daarmee spreekt Iran president Trump tegen. Die zei vandaag dat er een akkoord dichtbij is en dat daarom nieuwe aanvallen op Iran niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. Bij een steekpartij in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde in een portiekwoning vlakbij het Zuiderpark, meldt Omroep West. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. En Max Verstappen rijdt dit weekend in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona met een splinternieuwe motor. Dat moet wel, want de oude doet het niet meer, zei hij. Verstappen viel zondag uit in de race van Monaco door pech aan de motor en was niet meer te repareren. Voor het vervangen krijgt hij geen gridstraf. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
10: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
9: Poeie!
10: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
9: Yes!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Dat wordt lekker zonne. Kessie! Want alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
16: Ik werd echt goed geadviseerd.
15: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
17: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
15: Radio is krachtig en betaalbaar.
17: Het werkt echt.
15: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
18: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Radio NL.
20: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
21: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
20: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
21: De Zomertour.
20: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's,

0: Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
11: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier. Radio
12: NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
12: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
13: De Zomertour.
12: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. En gastland Mexico heeft de openingswedstrijd op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0 in Mexico-stad. Het eerste doelpunt viel al na 9 minuten spelen. Er werden ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur is de volgende wedstrijd. Dat is Tsjechië tegen Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na twee onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat twee losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
1: Ja, de leeuw komt eraan!
0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
3: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
4: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een flat in Amsterdam-Osdorp is een explosie geweest. Volgens AT5 was de klap in een groot deel van Amsterdam te horen, zelfs in het centrum. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. Alle bewoners moesten midden in de nacht naar buiten. De brandweer houdt er rekening mee dat er meerdere slachtoffers zijn. 10 kinderen zijn gewond geraakt in Suriname bij een ongeluk. Een vrachtwagen botst op het busje waar ze in zaten, meldt een Surinaamse nieuwssite. Ze werden van achteren geraakt bij het afslaan en belanden in de bosjes. De bestuurster en 4 kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. 2 kinderen moesten even blijven. Iran heeft een schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. En José Mourinho wordt weer de trainer van Real Madrid. Dat was hij ook al van 2010 tot 2013. Hij tekent voor 3 jaar bij Real Madrid. De president van de club beloofde al dat hij Mourinho zou terughalen als hij zou worden herkozen. En dat gebeurde. Mourinho had bij het Portugese Benfica nog een contract voor 2 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
4: Samen delen we Oranje. Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is de muziek van Radio NL.